0: Dit is Joe.
1: Joe.
0: Good times.
1: Great music.
0: Joe. Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
0: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeiemorgen. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van twee daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. De artsen willen de zogenaamde kaderwet aanvechten voor de rechtbank. Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten. In die wet staat onder meer een beperking van de ereloonsupplementen en nieuwe regels rond de afspraken met de overheid over de tarieven. De artsen vrezen dat de kwaliteit van de zorg zal dalen en dat minder jongeren arts zullen willen worden. Vorige zomer staakten de artsen al tegen die wet. En in het atletiek heeft Jana van Lent het Belgisch record op de 10 kilometer verbeterd. Ze deed dat op het BK in Louvain-la-Neuve gisteren. Ze liep over de streep na 30 minuten 50 seconden en 18 honderdste. En dat is dik 10 seconden sneller dan het vorige record, dat al 26 jaar op naam van Marleen Renders stond. In augustus loopt van Lent de 5000 meter en de 10.000 meter op het EK atletiek in Birmingham in Engeland. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.

0: times.
1: Great music.
0: Dit
1: is Joe.
0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Als ik het voor te zeggen had, zou ik juist heel erg investeren in kunst en cultuur. Schoonheid zien in het dagelijks. Ja, dat is denk ik het beste voor onze ziel.
2: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.

0: Luister.
1: Summerdance!
0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goedemorgen. Iran en de VS blijven elkaar bestoken. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz, omdat die het internationale scheepvaartverkeer bedreigden, zeggen ze. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar die leverden tot nu toe weinig of niks op. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar geschoten hebben. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase op 27 juni. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maximaal tot 20 graden. Morgen is het meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.
5: Dit is Joe.
2: Joe Easy.

0: Dit is Joe Easy. Enjoy and take it easy.
1: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een held, hè.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Caraïbisch blauw
10: of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.

0: enjoy and take it easy. Joe Easy.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Zeg Jasmin,
4: mm-hmm.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg maar, hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
6: De Tiro Goal Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be. Go Yellow!
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Echt, een heel jaar!
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
6: Koffer gestolen in Kreta?
7: Oh nee.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
10: Een goeiemorgen. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen van het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Close aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van die incidenten en zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen hebben gemaakt. De burgemeester wil nu weten of dat allemaal klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor de zomervakantie. Naar de twijfel bij veel mensen in maart, door de spanning in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Pieter Meijeren.
11: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last-minute maand nu in juni.
10: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. En die onrust in het Midden-Oosten duurt voort. Het Amerikaanse leger heeft naar eigen zeggen radarinstallaties aangevallen langs de Iraanse kust. Ze haalden ook 6 Iraanse drones neer, waarvan 2 in de buurt van de straat van Hormuz. En de VS onderschepte ook Iraanse raketten die onderweg waren naar doelen in Bahrein en Kuwait. Er zijn al weken indirecte vredesgesprekken bezig tussen de VS en Iran, maar tot nu toe zonder veel resultaat. In Toledo, in de Amerikaanse staat Ohio, zijn zeker 12 gewonden gevallen bij een schietpartij op een groot stadsfestival. 2 slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De politie kon nog geen verdachten oppakken, maar gaat uit van 2 daders die vermoedelijk naar elkaar hebben geschoten. Waarom, dat is nog niet duidelijk. Ze zijn allebei gevlucht en voorlopig spoorloos. En dan nog voetbal. 2 tegenstanders van onze Rode Duivels op het WK hebben hun laatste oefenwedstrijd verloren. Egypte ging in Cleveland in de VS met 2-1 onderuit tegen Brazilië. En Nieuw-Zeeland verloor in Florida met 1-0 van Engeland. Harry Kane maakte daar het enige doelpunt. De Duivels openen hun WK op 15 juni tegen Egypte. En Nieuw-Zeeland is onze laatste tegenstander in de groepsfase. Op 27 juni is dat. We krijgen afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog bij maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust bij 21 graden. En woensdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
9: Dit is Joe.
12: Joe Easy.

0: doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En mijn gast van deze week is Clara Kleijmans. Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
2: Maar dat is toch zalig?
1: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
7: Immos Koopman.
10: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
11: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
10: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
11: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
13: Vanaf morgen in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
14: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
15: Kissie, Keno, een zomerlak flaneren. Kissie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè.
0: Ah, bon.
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
5: En ook uw budget vakantiepech?
4: Wat?
5: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
4: Oh nee?
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uit.

0: uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: oh, roséweken.
5: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
5: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Joe Easy.

0: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
1: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen, zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd, omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
5: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
4: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Er komt een onderzoek naar het gedrag van enkele politieagenten tijdens de protesten in Brussel tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Dat zegt de woordvoerder van burgemeester Philippe Kloos aan de krant Le Soir. Die kreeg beelden in handen van de incidenten. Zo zou een agent een verboden symbool gedragen hebben van de kruisvaarders die in de middeleeuwen streden tegen moslims. Anderen zouden ongepaste opmerkingen gemaakt hebben. De burgemeester wil nu weten of dat klopt. Er zijn in april en mei toch weer meer reizen geboekt voor een zomervakantie. Na de twijfel bij veel mensen in maart door de spanningen in het Midden-Oosten. Dat meldt touroperator TUI. Al vermijden we sommige regio's toch nog altijd, zegt woordvoerder Piet Meijeren.
6: Alles wat gerelateerd is aan het Midden-Oosten is natuurlijk op dit ogenblik absoluut niet populair. De golfstaten zelf, maar ook de Aziatische landen waarbij je langs zo'n golfstaat moet vliegen. En heel veel mensen zijn inderdaad nog aan het uitkijken, dus wij verwachten wel een heel sterke last minute maand nu in juni.
4: Veel mensen kiezen voor een vakantie binnen Europa, met de Canarische eilanden op kop, maar ook Menorca, Costa, Almeria, Calabrië en Dubrovnik zijn populair. De Iraanse nationale voetbalploeg moet zich op het WK aan enkele opvallende regels houden. De selectie verblijft in het noorden van Mexico, maar speelt zijn wedstrijden wel in de VS. En daar mag de ploeg pas op de dag van de wedstrijd binnen en ze moet ook dezelfde dag weer vertrekken. Allemaal door de spanningen tussen Iran en de VS. De Iraanse spelers moesten ook al erg lang wachten op hun visum. De teammanager en de perswoordvoerder kregen er zelfs geen. Iran speelt op het WK tegen onze Rode Duivels. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust. Rond 21 graden. Dinsdag opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
3: Dit is Joe.
7: Joe Easy.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yoozoo, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yoozoo. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yoozoo NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yoozoo.be.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Wit-wit?
2: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
6: Enjoy.
4: And take it
6: easy.
4: Joe Easy.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosébeken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
3: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Kanku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Met de mulch van Fritel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Fritel.
5: Shh, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
4: Goedemorgen. 1 op de 3 KMO's in ons land vreest voor spanningen op de werkvloer door de loontransparantie. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. De Europese richtlijn gaat vandaag in. Daardoor moeten bedrijven duidelijker communiceren over wat mensen verdienen. Zowel naar werknemers als naar sollicitanten toe. Maar ons land heeft uitstel gevraagd omdat er nog geen wettelijk kader is. KMO's hebben 2 grote bezorgdheden, zegt Annelien Verstraten van SD Works.
5: Voornamelijk de vrees dat medewerkers onder zichzelf hun loon gaan bespreken en vergelijken. De tweede ligt voornamelijk op het praktische vlak. Wat komt erbij kijken? Wat zijn nu mijn to-do's? Wat moet ik doen om te voldoen aan die toekomstige verplichtingen? En tegen wanneer? En wat brengt dat allemaal met zich mee?
4: Er zijn trouwens maar 3 Europese lidstaten die de loontransparantie hebben ingevoerd. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn 2 doden gevallen en ook 1 gewonde. Dat melden de lokale autoriteiten. Net vandaag zit Oekraïns president Zelensky in Londen samen met enkele Europese leiders over de oorlog. Zelensky vroeg deze week trouwens nog om een 1-op-1 gesprek met Russisch president Poetin, maar die heeft dat geweigerd. In het zuiden van Libanon zijn 2 doden gevallen bij Israëlische aanvallen. Het gaat om 2 vrouwen. Er vielen ook 22 gewonden. Israël en Libanon spraken in april nogthans een wapenstilstand af. Maar in de praktijk gaat het geweld gewoon voort. Vooral omdat de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah niet akkoord gaat. Gisteren kwamen bij gevechten ook 2 Libanese en 3 Israëlische soldaten om in Zuid-Libanon. Afwisselend zon en wolken en het blijft zo goed als droog, tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust en rond 21 graden.

0: hele fijne zondagmorgen. Welkom bij een nieuwe Viva la Vida. Mijn gast vandaag groeide op in een gezin waar de kans groot was dat er eerder een piano gestemd werd dan een minuut stilte viel. Ze werd geboren op 5 januari 1989. Dochter van een muzikant en actrice. Werd zelf actrice, speelde mee in bekende musicals, series en theaterproducties. En heeft ondertussen waarschijnlijk al 1000 levens gespeeld zonder ooit haar naturel te verliezen. Maar achter dat stralende podiumleven zit ook gewoon Clara. Iemand die gelukkig wordt van kleine dingen, van chaos thuis misschien, van kinderstemmetjes, een koffie die nog warm is voor een keer. Clara Kleijmans, welkom.
1: Goedemorgen, dank u.
0: Dat is hier de tweede weekendochtend op rij dat er een Kleijmans op de radio is bij Joe. Gisteren was het aan uw broer Jonas, nu is het aan jou.
1: Ja, voilà.
0: Hoe is het met jou?
1: Goed, eigenlijk, ja.
0: Waar ben je nu allemaal mee bezig?
1: Op dit moment met echt heel weinig. Ik had een hele drukke winter. En dat is heel vaak in mijn job. Ofwel is het te veel, ofwel is het te weinig. Maar nu geniet ik. Het is eigenlijk niet te weinig, omdat ik echt blij ben. Mm-hmm. Dat ik eens gewoon in huis, in mijn zetel kan zitten. In alle rust. Dat ik en niet moet overlopen van, ik moet nog naar daar, ik moet nog een dat nog doen, een mail, die een rol nog voorbereiden. Het was echt heel veel deze winter. En ik heb er ook wat fysiek vanaf gezien, eigenlijk. Ja. Dus dat is een heel groot verschil om dan eens een keer echt te kunnen landen in op een dag. Dus dat is fijn. En gewoon eens overdag en 's avonds thuis te zijn. Maar soms ben ik dan overdag wel quasi vrij, maar dan weet ik toch dat ik om 3:30 moet vertrekken naar een avondvoorstelling.
0: En dan maar dat houdt u in de dag bezig, hè, dan?
1: Toch wel.
0: Ja. Dat je dat niet zo kunt uitzetten, dus dat blijft dan zo aanwezig.
1: Ja. Dat is eigenlijk, onderschat je dat de hele tijd. Want je denkt ook, dat is enkel 's avonds werk, maar als je dat optelt, zijn er eigenlijk ook veel uren.
0: Je bent er mentaal altijd mee bezig, hè?
1: En je bent om 12:30 s'nachts dan thuis en dan moet je wel om 7 uur opstaan.
0: Zeg, in Viva la Vida hebben we het over van alles. We gaan het hebben over waar jij wakker van ligt, over waar je absoluut tot ontspanning komt, over geld en al dat soort zaken. Maar we beginnen altijd klein, namelijk, wat is zoiets dat jouw dag meteen goed maakt? Zoiets kleins waarvan dat zegt, dat is een routine, pakt mij die af. En dan ben ik mezelf niet.
1: Een routine, wel.
0: Iets kleins dat je gelukkig maakt.
1: Ja, toch stom, maar ik doe het niet elke dag, maar ik vind het leuk om, als ik de kinderen op school afzet, om dan een koffietje te gaan drinken. Dus thuis koffie drinken is ook heel leuk, terwijl ik ben een late koffiedrinker. Ik ben dat pas beginnen doen, denk ik, rond mijn 30ste.
0: Echt?
1: Ja.
0: Hoe heb jij...
1: Voor een lustig ding dat niet. En ik weet eigenlijk niet meer. Ik denk dat het gewoon begonnen is met cappuccino's.
0: Dan.
1: En eigenlijk drink ik nog altijd cappuccino's. Dus ik ben zeker geen stoere zwarte koffiedrinker. Maar ineens zo toch een beetje proeven. En ook op de set hebben ze altijd koffie en alleen maar van die Lipton thee.
0: Ja.
1: En sorry Lipton, maar ik vind dat echt goor. Dus ik wil dan wel een goede thee.
0: Ja.
1: Drink ik eigenlijk alleen maar thee thuis, omdat ik lekker losse thee's heb. Nee. Uh-huh. Maar dus, het is handig om koffie te leren drinken, omdat je...
0: Dat is iets heel sociaal, hè? Vroeger het roken eigenlijk heel sociaal is nu het koffie drinken. Gaan we een koffietje drinken?
1: Zeker. Als jonge acteur was ik echt van, ik hoor er niet bij, want ik drink geen koffie en ik rook niet.
0: Ah, ja.
1: En nu zijn er minder rokers, heb ik toch wel het gevoel. Maar dat is inderdaad, dat is een sociaal gebeuren. En ook zo een, dat is toch echt meer een ritueel dan thee. In deze kontrij. Ik vermoed dat in het

0: En je zit daar zo allemaal tussen de bomen en dat is heel rustig. Mm-hmm. En dan gewoon een overheerlijke cappuccino drinken en de krant lezen. Of een beetje babbelen mm-hmm. met uw vent. Dat vind ik toch eigenlijk heel leuk.
1: Ik vind die een ochtendtijd eigenlijk wel slim. Ik ga dat ook inlassen.
0: Want dat is soms... Ja,
1: ja maar ja. Dat is soms s'avonds komt dat er niet van, nee. Want dan moeten die kinderen altijd parkeren of een baby ja. zitten of wat.
0: Of dus wij werken allebei ook ja, in de avond. Ja. Dus is dat soms het moment dat we zo nog een uurtje hebben en dan mm-hmm. oké, we gaan een koffietje drinken. Dit is Joe.

0: Welkom terug bij Viva la Vida met Clara Kleijmans. Clara, even back to basics nu. Allee, het is te zeggen naar jouw blauwdruk van geluk. Die werd gevormd in een heel artistiek gezin, tenminste. Dat is toch wat ik denk als ik kijk naar de beroepen van muzikant en actrice van jouw mama en papa. Maar hoe zou je zelf het nest omschrijven waarin je bent opgegroeid?
1: Een heel warm nest, in ieder geval. Ik heb echt twee liefdevolle ouders. Die wel ook allebei heel veel hebben gewerkt. Dus wij zijn van in het begin ook vertrouwd geraakt met afwisseling, chaos,

0: eigenlijk nul structuur. Ik kan het ook nog altijd niet. Ik heb dat niet, dat zit niet in mij, maar dat is ook niet...
1: Genetisch.
0: Dat is gewoon niet van thuis uit meegeven.
1: Ja.
0: Genetisch niet. En ook, ja, mijn ouders zijn ook maar onderhevig aan die wisselende agenda's altijd geweest. Dus toch wel veel nabewaking, herinner ik mij. En veel babysits. Veel naar mijn boma ook geweest. Ik denk heel veel weekends, omdat mijn mama speelde fulltime theater. Het KJT, dus wat nu het paleis is in Antwerpen. Dus kindertheater, dus ja, daar waren wij ook veel. En, maar in het weekend hadden mijn ouders samen een coverband. Maar dan waren wij bij de Bomma. En dan, mijn Bomma had een café.
1: Oh,
0: dus dat was ook nog eens...
1: Een structuur.
0: Ja, ook niet.
1: Dus, amai, je had net de perfecte jeugd
0: gehad. Ja, echt heel grappig, ja.
1: Oh.
0: Dus dan waren wij ook altijd... Wij waren dan altijd tussen die klanten. Dus het was echt wel wat van alles.
1: Ja, maar en als je dan kijkt naar de klas waarin je zelf gezeten hebt, was dat dan bij jullie thuis een atypische situatie? En heb je dat ook zo gevoeld? Of was dat wel bij allez, of zat je in een kunsthumaniora misschien?
0: Wel, dat was... ik ben een paar keer veranderd van school. Dus in het begin viel dat echt goed mee. Want wij gingen naar een muzische school in Antwerpen. De Muzika.
1: Ja.
0: En echt een fantastische school. Prachtige herinneringen aan. En dat was echt een prachtige mix. Dus het was ook niet dat er alleen maar dan... creatieve middens daar in school genoten. Maar dat was echt een stadsschool. Maar met een nadruk op het muzische. Dus wij kregen notenleer vanaf het eerste leerjaar. Blokfluit vanaf het tweede leerjaar. Dan elke woensdag was muziekles in plaats van gewone les. Dus dan deden wij de orf-instrumentjes. Dus allemaal van die kleine slagwerkinstrumenten en van alles. Heel veel volksliederen. En dat was echt super, super tof. Maar mijn broer heeft dat 6 jaar gedaan. Maar wij zijn dan verhuisd wanneer ik 8 jaar was, denk ik. Of 7, 8 jaar. Dus ik heb dat maar gedaan... tot en met mijn derde leerjaar. En dan zijn we naar een dorp verhuisd. En toen,
1: dat moet helemaal anders.
0: Dat moet ik zeggen. Mijn mama wilde heel graag naar een dorp omwille van het groen.
1: De natuur die je natuurlijk minder had.
0: Dus wij hadden ineens een hele grote tuin. En wij woonden ook over een bos. Dus ik moet zeggen, dat waren echt hele mooie herinneringen. Dat ik zo ineens in bomen klom.
1: Mm-hmm.
0: En als stadskind kent je dat eigenlijk niet. Mm. Zo, wat meer zo met u. Met uw handen in de aarde en zo. Ja,
1: wat, een boer van buiten.
0: Prutsen,
1: hè?
0: Ja, prutsen met zo'n gras en weet ik veel wat. Maar die school was wel problematisch voor mij. Niet omdat dat een slechte school was. Dat was eigenlijk een heel warm, gezellige dorpsschool. Maar de mentaliteit in een dorp heeft eigenlijk niks te maken met de mentaliteit in een stad. Zeker niet. Komen er wel een muzische school. Dus dat was heel wiskundegericht, een beetje... meer prestatiegericht, denk ik. De profielen van die kinderen en die ouders waren echt anders.
1: Mm-hmm.
0: En was meer sportgericht. En, dus ik was daar ineens een hele rare.
1: Ah, ja.
0: Was het een rare
1: echt een
0: meisje.
1: Vreemde eend in de bijt. En welke impact heeft dat dan op jou gehad? Want dat vormt wel op die leeftijd.
0: Ja, dat was eigenlijk... Ik had ook wel pech. Dat was een jonge school geweest, nog niet zo lang geleden. Mm-hmm. Dus dat was een grote klas van 25 leerlingen en er waren maar 5 meisjes. Inclusief ik. Dus ik kwam, ook mijn eerste herinnering, oh, dat was al niet zo goed. Omdat ik was ook heel klein.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik kwam binnen en de leerkracht had gezegd tegen de meisjes van de klas, van, die al bij elkaar stonden, dus met hun vieren, van ja, dit is een nieuwe leerling. En die keken naar mij, aha. En ik ging daar dus naast staan, zo proberen zo in die cirkel te komen waar dat die stonden. En die cirkel sloot zich.
1: Oh.
0: En heb ik in het middelbaar nog een paar keer meegemaakt. En dat gevoel, om echt zo daar dan te staan en niet te weten, hoe moet ik nu sociaal verder? Wat moet ik nu doen? Dus ik voel...
1: Dat is wel moeilijk op dat moment, hè? Want je hebt dan op dat moment zijn ze ook nog niet emotioneel equipped om daar op die leeftijd gepast op te kunnen reageren.
0: Ja.
1: En ook, ja, er werd ook toen minder aandacht aan geschonken
0: denk
1: vanuit het schoolsperspectief.
0: Denk ik
1: zelf.
0: Ook.
1: Maar goed.
0: Ja, dus uitsluiting is wel echt een

0: nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
5: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
6: Amai.
5: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
6: Handig.
7: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
5: Ja, handig inderdaad.
4: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op Volkswagen.be.
8: Volkswagen.
9: Code Yellow!
10: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
10: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Dit is Viva La Vida.
12: Met Anne van Elzen en Clara.

0: Clara Kleijmans. Clara, dit is het moment waarop we gaan ontdekken wie jij echt bent. Ja, dat klinkt nu raar, maar dat is niet via zo de grote...
1: Wilt je dat weten?
0: Toch wel. Niet via de grote Freudiaanse analyses, maar wel zo... Eigenlijk heel banale kleine dilemma's, maar die zeggen dikwijls meer over iemand dan de grote filosofische vragen en antwoorden. Dus even over het klein dagelijks leven. Het is misschien een vraag waarop ik het antwoord al weet, maar toch. Een trage ochtend met koffie of meteen iedereen organiseren alsof je een klein logistiek bedrijf runt.
1: Dat is een hele grappige natuurlijk, als je me een beetje kent. Dat is zeker de eerste optie.
0: Ja, maar het, is het ook zo 's ochtends? Of is het meer het ander?
1: Nee, inderdaad, als ouder kun je niet anders dan de ochtendrush ondergaan.
0: Je moet aanstaan, hè? Of dat je er nu klaar voor bent of niet.
1: Ja, wat helpt bij mij is echt een koude douche nemen.
0: Oh.
1: Als ik echt, ik ben echt geen ochtendmens. En soms is het echt heel erg. En dan... dan weet ik, zelfs in de winter, van ik moet gewoon heel even mij koud douchen.
0: Okay.
1: En dan heb ik wel van die tintelende koude vingers, want ik kan helemaal niet goed tegen de kou, maar dan ben ik wel
0: alert.
1: Door die eerste slepende moeheid door.
0: Okay, ik ga dat morgen ook eens proberen. Ja. Dan een partner die mega grappig is, maar op je zenuwen werkt, of iemand die jou volledig tot rust brengt?
1: Moeilijk. Moeilijk. Maar wat is op zenuwen werken?
0: Ik heb
1: meer het tweede, zou ik zeggen. Dat is, ik heb wel echt een hele stabiele man.
0: Okay.
1: En die, maar die is ook wel grappig. Maar die, wat ik fijn vind, is dat... En vind ik eigenlijk echt het meest sexy dat een man kan bezitten. Of misschien een vrouw ook, maar bon. Is, je kunt daarop bouwen. Dat is echt Petrus. Je kunt daar echt op rekenen. En die is slim, die weet, die is oplossingsgericht, die is kalm. Dat is echt verre van een puber. Allee, dat, ik vind dat heel, heel fijn.
0: Dat is
1: je weet wat je daaraan hebt. En dat is veel. Ik heb er veel aan.
0: Alles direct uitpraten of eerst even laten bezinken? Want anders komt het niet goed.
1: Wel, vroeger was ik meer voor zelfs nog het extreme van... Ik zeg niks en ik fok mij gewoon op binnenin. Ik was niet heel transparant eigenlijk in wat ik voelde. Maar nu... Als ik iets misvoel, wil ik eigenlijk weten wat. En wil ik het erover hebben dat weg is. Maar ik ben eigenlijk eerder van dat. Of ik ben eigenlijk eerder een conflictvermijder. Mm-hmm. Maar ik ga daar nu iets meer tegenin. En dat is toch wel eigenlijk beter.
0: Ja. Laatste vraag: geluk of gelijk?
1: Geluk.
0: Ja.
1: Wat het ook mogen betekenen, maar ik vind dat er ook heel veel nadruk nu ligt deze tijden op transparantie. En ben daar niet van overtuigd dat dat altijd het beste is.
0: Oké, dat soms wel eens beter is om dingen niet allemaal te benoemen en uit te spreken.
1: Sommige dingen zijn van uzelf. En dat moet je zo houden, vind ik. En ik vind echt dat je... Ik zeg niet geheimen, als in kwalijke geheimen, maar... Je moet je toch niet de hele tijd binnenste buiten vouwen omwille van transparantie, omdat dat gemakkelijk is voor je partner of weet ik veel wat. Ik vind echt dat je dingen voor jezelf mocht houden.
0: Mm-hmm.
1: Net hetzelfde als de trend van op social media alles te benoemen van wat niet goed is. En ik heb het gevoel, maar we zijn... Ik word er ongemakkelijk van. Het andere uiterste is natuurlijk alleen maar de prachtige kant belichten.
0: Is goed,
1: ook niet goed.
0: Nee.
1: Maar ook dat... Niemand is eigenlijk geïnteresseerd in uw eten. Of, dus van, hou de dingen voor uzelf.
0: De oversharing is niet voor u.
1: Deel de dingen die je zou delen met je vrienden. Bijvoorbeeld. Of, snap je? Van, deel dingen die je zelf zou willen zien, die je interesseren. Maar niet... Ik vind dat moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Alles benoemen en de zwaarten en uzelf filmen als je weent, ik vind dat echt het toppunt van narcisme eigenlijk. Mm-hmm. Niet dat die persoon narcistisch is, maar als tendens. Van, ik denk dat we dat... Bepaalde intieme dingen zijn echt mooi omdat ze intiem zijn.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en

0: een hele fijne zondagmorgen. Opnieuw welkom bij Viva la Vida met Clara Kleijmans. Wanneer wordt het te veel? En wat komt harder binnen sinds ze mama werd? Daarover wil ik het nu graag hebben. Clara, je hebt zoiets over jou waardoor dat mensen denken, ah, die is zo kalm. Die gaat precies heel... smooth door
1: het leven. Hebben jullie een rondvraag gedaan?
0: Het gaat vanzelf. Ja, nee, bij de rondvraag bleek het iets anders te zijn.
1: Oké.
0: Dus, maar ja, je doet het wel allemaal, hè. Vrouw zijn, moederen, acteren, op alle vlakken, met de glimlach jongleren. Maar ik denk ook, ja, alles draaiende houden, dat zorgt wel af en toe voor stress. Dus het zal jou ook niet vreemd zijn?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Hoe uitziet dat dan bij jou?
2: Ik blijf op bewust niveau vaak kalm. Ik kan stress wel aan en ik kan ook zeggen, het is van voorbijgaande aard. Ik kan mij sussen, zal ik zeggen. Mm-hmm. Maar alles zit daaronder. Dus ik heb gewoon het gevoel dat dan mijn maag overhoop ligt. Dat alles gewoon uit balans geraakt. Ik minder goed slaap.
0: Echt dat psychosomatisch. Ja, je denkt het, je bent er bewust van en het slaat op je lichaam.
2: Ja, ja. Je hebt waarschijnlijk ook, maar ik heb vrij zeker nooit geconstateerd. ADD of ADHD of iets. Ja. Dat is heel duidelijk. Ik heb gewoon alles daarvan. Mm-hmm. Dus ik kan wel echt in een tunnel terechtkomen. Mm-hmm. Dus mij zo in dat project storten en al die dingen die ik moet doen, mm-hmm, die heel goed gaan, dat ik daar eigenlijk ook weinig fouten in maak. Maar dan valt al de rest wel... Dat wordt ene chaos van dingen.
0: Eén school.
2: Allee, joh.
0: En thuis? Waar kan je thuis gestrest over geraken?
2: Ik hink heel vaak na op de feiten. Mm. Ik ben vaak met heel veel dingen niet in orde. Ik weet dan bijvoorbeeld, als ik dan in zo'n tunnel terechtkom, dan kan ik echt bijvoorbeeld 3 maanden niks factureren. En dan weet ik van, ja, ik kan het nog wel doen. Maar dan ineens is van, mijn geld geraakt op.
0: En nu is die productie gedaan en shit, nu moet ik volwassen zijn. Nu moet ik op dat vlak, hè. Nu moet ik administratief volwassen zijn.
2: Zo dingen als BTW betalen, dan
0: Peppel.
2: CM.
0: Oh.
2: En Peppel, Billy Doel. En al dat, ik moet zeggen, ik ben echt geen domme vrouw. Mm-hmm. Ik heb zelfs universiteit gedaan. Ik heb filosofie gestudeerd. Ik weet veel van existentialisme en ik kan Heidegger lezen. Maar ik vind dat soort thematiek, ik kan dat niet.
0: Ik snap je dus volledig.
2: En, ja.
0: Maar ben je dan ook zo fier op jezelf als je dat dan een keer gedaan hebt?
2: Ja, met gewoon 1 factuur stuur is van, ik ben goed bezig, manneke, zie mij eens volwassen zijn.
0: Ja, heb ik zelf gedaan.
2: Zeker,
0: hè?
2: Zeker. Absoluut.
0: Oh. En verdriet?
2: Verdriet? Ik heb eigenlijk het gevoel dat ik vrij stabiel ben in mijn emotionele leven. Ik heb weinig zwaarte, mm-hmm, in mijn volwassen leven. Ik heb dat allemaal gehad in mijn kindertijd eigenlijk.
0: Ja?
2: Verdriet volgt bijna altijd uit een concrete gebeurtenis. Mm-hmm. Dus niet ik heb weinig last van verdriet zonder aanleiding. Zonder het gevoel dat ik weet waarom. Ik heb weinig depressieve, mm-hmm, momenten in mijn leven. Ik heb soms een dag dat ik opsta en dat ik niet goed weet of dat er dan zo één trigger is geweest en dat dan iets oproept en dat ik wel zo ineens een knauw krijg in levenslust. Maar de volgende dag is dat dan weer voorbij.
0: Ook daar besef je weer van, het is voorbijgaand, morgen aan de dag.
2: En ook van, je moet niet altijd happy zijn. Hè?
0: Nee, dat is wat Dirk de Wachter ook verpleit.
2: Ja, absoluut.
0: Dat vind ik soms ook wel van, we moeten niet altijd vechten tegen het ongeluk. Allee, het constante gelukkig zijn, dat is niet haalbaar. Hè?
2: Nee, en vandaar dat ik denk dat veel verdriet, zal ik zeggen, of problemen komen uit een te weinig negativiteit. We hebben zo'n goed leven nu. Blijkbaar is dat ook iets dat wij in ons brein... Wij zijn daar niet voor gemaakt. We zijn eigenlijk dieren die moeten overleven. En soms is er een stressprikkel. En dan
1: fight or flight.
2: Weer. Ja, of soms hebben wij eens geen eten. En dan verhoogt je cortisol ook. En dan gaat dat weer weg. En nu zitten wij in een hele...
0: Te comfortabel.
2: En comfort is niet makkelijk. Dus wij zijn daar niet voor gemaakt. En ik voel dat heel erg van... Ik heb het gevoel dat de mensen in mijn omgeving die het zwaarst hebben... Ik ken heel veel mensen die antidepressiva, mm-hmm, gebruiken. Die hebben eigenlijk een prachtig leven. En dat is moeilijk om als vriend of zo te zeggen van, oh, maar je hebt niks om voor te klagen, want
0: dat die is voelen dat echt. Ja, en dat is misschien net hetgene wat dat het heel frustrerend maakt.
2: Ja.
0: Er is niks om het aan te wijten, dus...
2: Ja. Dus weer...
0: Dus kun je het ook niet oplossen. Hè?
2: Nee, voilà.
0: Zo.
2: Dus dan is dat een vaag gevoel. Vandaar dat ik ook denk dat sporten zo goed is, omdat je juist een soort pijnprikkels voelt, maar die echt zijn. Mm-hmm. Ik denk dat wij eigenlijk het te goed hebben.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Oh, roséweken.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
3: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV. Gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
10: Carrefour.
11: Dit is Nieuw bij Joe.
12: Just remember we're forever young. Hey, ik ben DJ Licious.
13: Hey, Milo hier.
14: DJ Licious en Milo. Forever young. Just

0: Welkom terug bij Viva la Vida. Vandaag de gast Clara Kleijmans. Clara, jouw persoonlijke pauzeknop, die wil ik nu heel graag leren kennen. Hoe en waar kom jij tot rust en wie geeft jouw energie? En dan zegt van, ah wel, ja, zij, de lichte kant van mezelf komt, vindt dat geweldig om te doen. Ja. En om tot rust te komen of net niet. Maar
1: ik ben
0: wel
1: er goed in, ja. Ik ben echt goed in. Ik heb gewoon wierook nodig.
0: Ik dacht dat jij zei wiet roken nodig.
1: Een dikke joint, ja, ja. Zeker. Ja.
0: Wierook, ja.
1: Gewoon wierook.
0: Geuren die echt wel...
1: Ach, ik vind het heerlijk. Ik denk ook omdat ik een positieve associatie heb met reizen naar Azië. Ja. Als ik jong was. Dus ik, er komen echt wel... ik ben dan ook precies ergens
0: geuren
1: anders.
0: Geuren en herinneringen, ja. Dat is iets.
1: Warmte is ook voor mij echt... Ongelooflijk. Ik ben een koukleum, dus als ik heb gewoon een kersenpitkussentje. Mijn man heeft mij 2 winters geleden ook een gigantische warmwaterkruik gekocht van 1 meter of zo. En gewoon zo'n warmtekussentje op mijn lichaam leggen. En ik zeg ook elke keer, want dat maakt mij nu zo gelukkig. Hè.
0: Ja.
1: Zo gelukkig. Dat is zo simpel, maar dat komt altijd binnen. Dus een kaars, wierook en warmte. Dat is voor mij al... Dat
0: zijn drie inderdaad heel oosterse, warme dingen die we in onze wereld veel minder hebben. Ja. Hè? Stel dat ik jou morgen een dag cadeau zou geven. Hoe vul je die dan in en met wie?
1: Goeie vraag. Ja, en hoe lang duurt de dag? Moet het
0: 24 uur, hè, ja. Nee, het moet niet realistisch zijn.
1: Ik word niet moe.
0: Het is hypothetisch, hè? Dus je mag het verlengen.
1: Ja, dan is het... toch ook wel lekker gaan eten buiten onder de schaduw van een boom.
0: Oh ja.
1: Maar wel warm, hè. Maar dus zo een goede verkoeling van de blaadjes van de bomen. En dan, laat ons zeggen, toch ook wel een lekker flesje Pouilly Fumé in een ijsemmer. Misschien ook op de top van een heuvel waar dat een kathedraal op staat, dat je net hebt bezocht. Met prachtige mozaïeken en van alles. En dan kuieren in een vreemde stad. Pakt Zuid-Frankrijk is eigenlijk het beste van de wereld, denk ik. Hè? Ja. En dan misschien s'avonds wel een mooie voorstelling bekijken. Of een opera. Ik ben eigenlijk echt meer dan theater een grote opera-liefhebber.
0: En oude kerkjes, want ik hoor jou daarnet zeggen, een kathedraal die ik net heb bezocht, doet dat iets met jou? Als je zo een ouder gebouw binnenkomt waar dat zo mystiek rondhangt, komt
1: dat... Ik vind dat het beste wat er is. Ik hou enorm veel van geschiedenis. En ook het opzoeken van hoe dat die mensen toen leefden. En het verhaal daarachter, hoe dat is gebouwd. En, ik zou ook heel graag geschiedenis nog gaan studeren eigenlijk. Maar ik heb ook gewoon boeken lezen.
0: Ik denk dat jouw broer dat ook gezegd
1: heeft. Ja, die heeft hetzelfde, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ja, juist. En ben je dan ook degene die niet buiten kan gaan zonder een kaars aan te steken? In een kerk, hè?
1: Ah, zo. Ja. Ik was even...
0: kaars hier ook. Nee.
1: Nee, ja, eigenlijk ook. Ja, ik brand altijd een kaarsje voor mijn grootouders. Ja.
0: Dat is anders toch echt bad luck als je dat niet doet, hè?
1: Ja, dat...
0: En ook niet kunnen doen zonder er het juiste bedrag voor te betalen, hè?
1: Dat tuurlijk.
0: Ja, nee,
1: ja.
0: Sowieso. Maar je hebt altijd mensen die dat, denk ik...
1: Zou het?
0: Ik zou dat niet overdoen. Ik zou echt denken van...
1: Dat is een risico,
0: voor
1: Dat is echt slechte karma. Ja, maar rituelen ook. Ik doe dat nu ook met mijn kinderen. En natuurlijk vind ik dat leuk om kaarsjes te branden. Maar dat vind ik eigenlijk heel jammer, want ik ben echt wel atheïst. Of laten we zeggen agnost. Maar ik vind het heel jammer dat we alle rituelen hebben weggegooid met atheïsme.
0: Ja.
1: Ik denk echt dat mensen rituelen nodig hebben. Daar zit zoveel troost in een beweging zelf. In het, want ik geloof natuurlijk niet dat die kaarsjes mijn grootouders in de hemel helpen. Op een of andere manier. Maar er zit troost in het. In dat evenement op zich, in die gebaren, in dat ritueel.
0: Ja.
1: En we hebben daar echt heel weinig rituelen. Dus dat is, ik vind dat een verlies.

0: do something. Let's make a bet.
1: Viva la vida.
2: Met Anne van Elzen.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
7: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. De politie waarschuwt voor vacaturefraude. Op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller en vragen je dan om een klein bedrag te betalen. Maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. Maar het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
9: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt. Maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via iets.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
8: Zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld, of rekeningen openen. In de Gaza-strook zijn zeker 10 mensen omgekomen bij Israëlische aanvallen. Dat meldt de civiele bescherming. Volgens Israël werd bij de aanvallen een commandant van de terreurgroep Hamas gedood. Sinds oktober geldt officieel een staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Al zouden er sindsdien nog bijna 1000 Palestijnen gedood zijn. In het wielrennen beginnen de renners rond deze tijd aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné en een soort mini-ronde van Frankrijk. Bleekvangers zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Onze landgenoot Kian Uytenbroek smikt op een goed klassement.
10: We willen er hier ook geen echt resultaten op plakken, omdat het nog een beetje moeilijk is om te zeggen waar ik sta. Maar ja, richting top 10 in klassement of zo is goed.
8: Het wordt meteen een pittige etappe met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Afwisselend zon en wolken vandaag en het blijft zo goed als droog. Maxima tot 20 graden. Morgen meestal grijs met in de loop van de dag regen vanaf de kust. Rond

0: terug bij Viva La Vida. Deel 2 wordt traditioneel geopend door een rondje celebrity roulette. Ik geef jou zo meteen 3 namen, Clara. En jij zou bij deze moeten beslissen wie vind jij wedding material. Met wie zou jij graag...
1: Namen? Want ik weet niet of ik zo goed ben in namen. Oké,
0: okay. Ja, wedding material. Jawel, ik denk dat degene die ik ga opnoemen, dat je die wel kent. Dus met wie zou je het zeggen van dat lijkt me een stabiele gast om je te trouwen.
1: Stabiel om te trouwen, oké.
0: Okay. Allee, hè. Bij wie zit je vast in de lift zonder wifi? Wil zeggen van vind ik zeer aantrekkelijk, maar voor de rest hoeft dat niet. En wie ontvolg je zonder schuldgevoel op social media? Jouw 3 namen, Clara. George Clooney. Ja, het is ChatGPT dat die namen gegeven heeft. Dat is mijn onschuldige hand. Ja. Koen De Bouw en Louis Talpe. Dus.
1: Maar ja, zo ja. In België zelf.
0: Ja, ik weet het.
1: Ja. Maar dan gaan die... Wie? Maar het zijn 3, denk ik, lieve kerels. Dus ontvolgen vind ik al hard.
0: Snap
1: ik. Hard. Ja, laat ons dan zeggen, ontvolgen de George, want die gaat daar
0: je
1: niet...
0: Je weet dat niet.
1: Nee. Die weet het niet. Die gaan niet zo, oh no, Clara
0: isn't following me anymore.
1: I'm so sad.
0: Ja. Oké. Okay, Koen De Bouw, Louis Talpe. Dus oké, trouwen en lift, hè?
1: Trouwen en lift, ja. Koen De Bouw trouwen dan, hè, ja.
0: Ja.
1: Nu, maar eigenlijk allebei echt hele... lieve, stabiele kerels. Hè? Dus het kan eigenlijk ook worden.
0: Alleen een trio dan.
1: En er heeft... voilà, geef ze gewoon allemaal. Ja.
0: Maar zeg, stel nu dat ik zelf geen 3 namen had voorgesteld. Wat is zo iemand waarvan jij zegt van... Ah, wel ja.
1: Javier Bardem.
0: Ja?
1: Javier Bardem.
0: Dat is toch die van Penelope Cruz, hè?
1: Ja. Dus ja, ik denk nu niet dat het heel realistisch is. Ja, het gaat niet gebeuren. Nee. Oh, het gaat niet gebeuren. Maar nee, ik vind dat een hele sexy man. Prachtige stem, ook heel belangrijk. En wat ik daarvan hoor, van hoe dat hij praat, dat is, die is wel geëngageerd in bepaalde dingen. Die is ook, ik heb die ook al in interviews horen pleiten voor gelijkheid tussen man en vrouw. Dus ik denk dat hij echt een hele... Mm-hmm. Dat hij heel oké is, ook met zichzelf, heel belangrijk. Niet zo'n haantje. Natuurlijk, wat iemand zegt, is nog altijd niet wie die werkelijk in werkelijkheid is.
2: Dit is Viva La Vida.
3: Met Anne van Elzen en Clara.

0: fijne zondagmorgen. Dit is Viva la Vida met Clara Kleijmans. Clara, it's money time. Ik heb daar straks al geleerd dat jij ook helemaal niet goed bent met open peppel en boekhouding en al dat soort dingen liever. Maar eerst even terug naar het begin. Hoe werd er bij jullie thuis over geld gepraat? Was dat iets dat... Had jij een gevoel van, we moeten hier opletten? Of eerder een gevoel van, nee, allee, alles is oké?
1: We zijn nooit iets tekort gekomen, maar het was wel een deel van de opvoeding om te laten weten dat dat begrensd was. Mm-hmm. Geld en uitgaven. Dus wij mochten eigenlijk bijvoorbeeld nooit meedoen met een trend. Dus als die rugzak in de mode was, dan, of dingen bijvoorbeeld met cartoons op, allee, gewoon... Of dan boterhammen worst in de vorm van Samson of zo. Mm-hmm. Die zei altijd nee, want dat kost allemaal meer. Alleen maar omdat daar een bepaald merk of een bepaald figuur aan verbonden is. Dus nee, we gaan kiezen voor het gewone. Of schoenen met lichtjes in. Dat ik dan altijd, je probeert maar, je wilt dat, want je ziet een andere kinderen dat hebben. En was altijd nee. Mm-hmm. Dus, en ook mm-hmm. op café was het kiezen tussen een ijsje of... een chipje bijvoorbeeld, zo'n drankje, maar dan kiezen tussen het een of het ander. Dus we moesten keuzes maken. We wisten dat we kregen vaak een nee. Wat ik echt prima vind.
0: Ja, want dat kan dan twee effecten hebben. Hè? Ofwel ga je dan later als mama je kinderen zeggen van... Ah, wilde jij dat? Dat is het goedste, want ik weet nog dat ik dat niet kreeg. Ofwel doe je hetzelfde.
1: Beetje tussenin. Mijn kinderen krijgen wel meer.
0: Er is ook meer, hè? Ja.
1: Er is ook meer. Ik heb het gevoel dat alle kinderen meer krijgen. Mm-hmm. Ook al had ik al veel speelgoed, omdat wij waren de enige kinderen in de hele familie. En iedereen was ook gescheiden, dus wij hadden zo'n dubbele adressen. Dus wij hebben best veel speelgoed gehad. Maar zo die trends en zo... soms geef ik wel toe. Alleen als echt iets slecht is voor milieu. Als er gelijk die squishies of zo, dan denk ik nee. Dus ik wil ook wel laten weten dat iets is van korte duur, dat plezier dat je daarvan krijgt. Ja. En op een gegeven moment loopt niemand daar nog meer rond en dan landt hij in de vuilbak. Dus ik wil hen wel een beetje bewustzijn creëren rond zo'n dingen. Maar ik vind wel dat die veel hebben en ook soms meer dan dat ik zou willen. Maar soms ook komt dat. En een partner is eens een keer dingen koopt mm-hmm. en dat je denkt, joh, hebben we dat
0: en onkel
1: nodig?
0: Jelle?
1: Die gaan meer dingen doen. Dus wij vragen dat ook een beetje aan de familie. Van als je iets geeft, zou het misschien leuker zijn om een activiteit te geven. Want dan zijn onze kinderen niet weg. en dan is het geen object dat in huis maar stof ligt te vangen. Dus die gaat dan naar de Efteling of we gaan samen. Of dat soort dingen. Mm-hmm. Beter.
0: Oké. En zijn er zaken waar jij wel... Allee, want ik heb het gevoel dat je heel bewust over aankopen nadenkt en dat jij zeker niet gevoelig bent voor bepaalde zaken. Of vergis ik mij? Zijn er toch bepaalde gevoeligheden?
1: Ik heb toch onlangs nog eens heel expliciet gedacht van... Ik hou echt van kopen.
0: Echt?
1: Ik hou echt eigenlijk wel van kopen.
0: Ja. En wat koop je dan?
1: Ja, bijvoorbeeld... Ja, kruidvat vind ik heerlijk.
0: Oh, gewoon kruidvat.
1: Daar, ja, je hebt er dingen voor je kinderen, je hebt er stoepkruid, je hebt er een oorbelletje. Allee, zo. Ik vind dat echt heel leuk. Je hebt er of is een lupglosje nu zuur. Er is heel veel dat je kunt kopen. Uh-huh. Ik vind dat echt heel
0: leuk. Want dat is ook prul dat we niet nodig hebben.
1: Zeker, ik ga niet tegendeel
0: blijven. Nee. En is er iets dat je zegt, ja, je hebt daar net al een aantal zaken voor de kinderen opgesomd, hè, die squishies of hoe heet dat tegenwoordig. Zijn er zaken voor jezelf waar je zegt, dan, dat vind ik echt het niet waard. Daar ga ik geen geld aan geven.
1: Ja, dat ga ik ook soms over voorkeuren. Ik heb bijvoorbeeld eigenlijk geen sakkosje. Mm-hmm. Ik heb daar niks mee. Dus dat koop ik nooit, maar dat is niet... Omdat ik me tegenhoud in iets. Ik probeer eigenlijk wel minder en minder kleren te kopen zonder solden. Mm-hmm. Omdat ik echt iets heb. Zeker omdat ik qua kleren ofwel geef ik graag een beetje meer geld uit. Omdat je dan degelijkere dingen hebt. Of omdat je dan hoopt dat...

0: betere omstandigheden is gemaakt, mm-hmm. wat niet altijd het geval is.
1: Let je erop wel van om zo lokaal en...
0: Ja, eigenlijk wel. Mm-hmm. Maar het andere is, ik koop heel graag tweedehands vintage, mm-hmm. vintage zaken. Dus om echt zo heel veel geld uit te geven zonder de sol, dat je denkt, nee, er is genoeg op de planeet.
1: Er is te veel, hè?
0: Zoveel kledingzaken. Ik heb echt wel... Ik ben nu minder aan het kopen dan vroeger. Mm-hmm. Dat merk ik wel. En als ik iets koop, is het een basic. Mm-hmm. Iets dat ik eindeloos ga kunnen dragen.
2: Viva la vida.
3: Met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.

0: vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
8: Maak het mooi bij je thuis. Colora.
9: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
10: Viva la vida met Anne van Elzen
11: en Clara Kleijman.

0: Opnieuw welkom bij Viva la Vida met Clara. Amai, dat is Viva la Vida met Clara.
1: Dat is ook mooi, hè?
0: Eigenlijk zou jij...
1: Viva la Vida met Clara.
0: Ja,
1: kom, Clara. Ja.
0: Zeg, spullen zijn maar spullen tot wanneer er een mooi verhaal aan vasthangt natuurlijk. Ik heb jou gevraagd iets mee te brengen. En jij hebt het toch wel bij, zeker?
1: Wederom, ik ben zo fier.
0: Ja.
1: Ik ben niet goed in heel gedetailleerd mails lezen.
0: Meestal is dat cross-reading. En nu? Dus duik maar in uw zak.
1: Heppakee. Wacht, hè, want... Oh, maar het ding van mijn chaos is dat ik de spullen in mijn zak heb. Hè. Ik kan nog... Aha. Ja, ja, prachtig.
0: Oké. Okay.
1: Niet bang zijn, hè?
0: Ah, een soort
1: zakmes. Een zakmes.
0: Ja, geen Zwitser zakmes. Het heeft minder opties, denk ik.
1: Nee, het is een Frans knipmes.
0: Oké.
1: Okay. L'Epicurien par Robert David. Made in France. Ja.
0: Wat heeft dit
1: voor
0: jou van bijzondere waarde?
1: Wel, mijn man heeft eigenlijk echt iets met messen. In die zin, dus elke keer als we ergens op reis gaan, moet hij eigenlijk een mes terug
0: meenemen. Geen magneten, maar messen. Ja,
1: ja, ja, ja, inderdaad. Dus dat is zo'n ding. Ik weet dat, dan ziet hij... Het moet wel echt een mooi messenwinkeltje zijn.
0: Echt ambachtelijk.
1: Ja, hij wil zo. Hij kan dat niet passeren, hij moet dan altijd binnen. En dan koopt hij dus bijna altijd een mes. En ik denk dat ik van hetzelfde merk eentje in Ebbenhout aan hem heb gegeven.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan heeft hij dat eens teruggevonden, want ik denk dat hij dat wel heeft kwijt. Hij heeft dat verloren toen, dus dat was wel niet zo flink. Maar hij heeft mij eigenlijk ongeveer hetzelfde mes, maar ik denk dat dat met een soort van hoorn is, mm-hmm, van een of andere... Gnoe, ja? Of zo, weet ik wel. Waarom dat ik daar een emotionele waarde aan heb, is... Als wij zijn getrouwd, beslisten wij impulsief om geen trouwdatum in de ring te graveren. Mm-hmm. Ja, ik weet niet waarom, waarschijnlijk omdat hij dacht, ja, maar je blijft dat toch weten. En, dus wij hebben gewoon elkaars naam erin. Dus ik heb Jo en een anker.
0: Mm-hmm.
1: Een anker omdat wij... Het eerste kunstwerk dat wij samen kochten was van Adyshinsky. En dat is een soort van zeefdruk met zo'n... een zwart anker op en dat anker hebben wij daarin laten graveren. Mm-hmm. Maar ik was achteraf van, oh, ik heb zo wat spijt dat onze trouwdatum er niet in staat. Omdat, ik weet niet, als je dan sterft, dan hebben uw kinderen die een trouwring. En dan misschien weet hij dan niet, mm-hmm, meer wanneer wij zijn getrouwd, waarschijnlijk niet. Dus dat heeft toch zoiets van, dat is precies minder eeuwig of zo.
0: Mm-hmm.
1: Dus heeft onze trouwdatum in dat mes laten graveren. Dus
0: alleen voilà, de max.
1: Maar het is een heel mooi mes. Het is, mm-hmm, kijk, een rank mes.
0: Ja, maar ik blijf het wel heel bijzonder vinden als ik u zie spelen met dat mes.
1: Ja, dat heeft het.
0: Zeg, en los van voorwerpen, stel dat ik jou zou gevraagd hebben, Clara, een gesprek dat heel veel waarde voor jou heeft gehad, heel veel betekenis. Stel dat je die woorden mee naar hier kon brengen, welk gesprek zou dat dan zijn?
1: Maar nu ga ik emotioneel worden, denk ik. Maar,
0: oei.
1: Ja, met mijn bomma.
0: Oh. Ja. Hoe oud is ze geworden?
1: Mijn bomma was 87 als ze stierf.
0: Maar dat is ook een mama echt voor u geweest, hè? Door de job van uw ouders en de weekends die je...
1: Ja, we hebben die wel veel gezien. Maar ik had echt een prachtig... Ik probeer wel, mm-hmm, mezelf bij elkaar te houden. Want het is eigenlijk echt heel mooi. Mijn bomma is dement geworden.
0: Mm-hmm.
1: En ik was er ook bij dat werd geconstateerd. Want mijn papa kon niet meer naar het hospitaal. En dus dat was wel confronterend. Wij hadden wel een vermoeden omdat ze heel vergeetachtig werd. En dus ik was erbij als de dokter tegen haar zei van oké, u leidt aan dementie. Maar die heeft heel lang nog alleen kunnen wonen en met haar hondje. Dus die had echt nog wel veel levenskwaliteit wel. Ik ben ook blij dat mijn vader heeft beslist om die zo lang mogelijk alleen te laten. Mijn vader is ook echt mantelzorger geworden. Heeft er heel veel voor gedaan. Maar op een gegeven moment komt dan toch de moment dat het te moeilijk wordt. En dat je gewoon bang bent dat er iets zou gebeuren in huis.
0: Dat niet meer verantwoord is.
1: Ja, voilà. En dan is ze naar een woonzorgcentrum gegaan. En ze had een mooi woonzorgcentrum. Ook hele lieve mensen die haar verzorgen. En was ook echt een hele lieve, dankbare vrouw. Dus ik denk wel dat ze daar populair was. Zal ik
0: graag
1: zeggen.
0: Gezien,
1: ja, dat
0: gast.
1: Is graag gezien een gast. Ja.
0: Ja.
1: Maar op een gegeven moment was ze echt wel ver heen. Mm-hmm. Herkende ze mij niet meer. En ja, dan ook niet. Dus dat was moeilijk. En dat was iets magisch. Dat ik denk, de voorlaatste keer dat ik haar zag, dus dan was ze echt ver heen. Mm-hmm. Ook ze wist ook niet meer eigenlijk hoe dat ze moest slikken en zo. Dus heel hard afgetakeld. Op een gegeven moment ga ik met de kindjes naar daar en dat was een mooie tuin. Dus ik ging echt met de rolstoel, duwde ik haar naar die speeltuin. De kindjes daar waren aan het spelen. En ik dacht, ja, wat blijft er nog over van gespreksonderwerpen? En ik dacht, ja, bij iemand die vergeet, bestaat eigenlijk enkel het nu.
0: Oh.
1: Dus ik ga observeren. Mm-hmm. Dus ik zei zo van, dat is een mooie boom, hè. Oh, ja, ja. Dat is eigenlijk een hele schone boom, ja.
0: Mm-hmm.
1: Veel bladjes, hè. Ja, ja, bomen, ja. Dus we waren gewoon eigenlijk zo'n gesprek aan het hebben. En dat was eigenlijk heel gezellig. En op een gegeven moment dacht ik, die mensen worden heel weinig aangeraakt nog.
0: Mm-hmm. Ja, ja,
1: dus ik legde zo mijn mm-hmm. hand op haar been. En ik legde zo mijn hoofd op haar.
0: Mm-hmm.
1: En die, ja, eigenlijk kende ze mij dus niet meer. Maar dus die, als een soort automatisme gaat hij met haar hand op mijn hand. En die zegt, ik zie haar nog altijd scheren.
0: Oh.
1: En ik dacht, oh, dat is zo ongelooflijk. Omdat dat bewees voor mij dat liefde daar ergens zit. En uh-huh. dat dus sterker is dan
0: die dementie.
1: Ja. Ja. Dat was een overwinning van liefde voor mij.
0: Ja. Good times. Great music. Dit is Viva la Vida.

0: Goedemiddag bij Viva La Vida met Clara Kleijmans. Clara, ouder worden een vreemd proces. Met veel geluk mag je heel wat kilometers op de teller krijgen. In goede gezondheid. Maar toch ergens along the way voel je van... Goh, het is allemaal niet meer zo vanzelfsprekend dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Hoe oud ben je nu precies vandaag?
1: 37.
0: Dat is nog jong. Vanuit mijn perspectief is dat nog zeer jong.
1: Ja, ik doe niet mee aan dat. Ah, nee, dat is oud. Ik doe het gewoon niet mee.
0: Nee,
1: ik vind het echt belachelijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb eens uitgerekend. Allee, ja, nu niet zwaar, want ik kan niet goed rekenen. Maar hoeveel mensen vanaf hun 30 zeggen... Ah, ik voel het en ik ben oud. En nu vanaf nu... Je denkt, maar wij worden 90. En je voelt u op je 16 voelt u te jong.
0: Ja.
1: Dus zult dat nu echt... Zeggen dat wij ons maar 10 jaar van ons leven goed gaan voelen met onze leeftijd. Als ze nu allemaal stoppen, dan bestaat dat ook niet. Dus ik ben er lastig om dat leeftijd, dat zo'n ding is. Want dat lijkt echt te overkomen. Ik heb het niet over dat het lastig is als je op een gegeven moment leeftijd dat je kwaaltjes begint te krijgen, dat echt pijn doet, dat je rugpijn doet, dat je knieën pijn doet.
0: Ja, op een bepaald moment verdwijnt er wel een zekere vanzelfsprekendheid.
1: Ja, dus
0: dat is zo.
1: Dat is oké, maar om je oud te voelen op je 37, doe niet mee.
0: En zo het besef van, ik heb mij heel lang een puber gevoeld, maar nu moet ik wel volwassen zijn, want dit is qua tijd mijn later.
1: Ja, maar een volwassenheid, dat vind ik zelf nog een ander ding.
0: Ja,
1: ik wil ook echt niet volwassen zijn. Dat moet nooit. Ik vind dat nooit moet.
0: Nee.
1: Het kan, maar volwassenheid is... Wat is dat? Wat is dat? Eigenlijk associeer ik volwassenheid met serieus.
0: Ja, en niet met leeftijd.
1: Nee, want je kunt echt... Ik voel mij een kindse moeder bijvoorbeeld. Maar het is niet dat ik die verantwoordelijkheden totaal niet aan kan. Mijn kinderen zijn gezond, ze leven. Ze zijn gelukkig.
0: Ja.
1: Dus ik moet zeker iets goed doen.
0: En op welk gebied voel je je dan een kindse moeder?
1: Ik ben wel... Een speelvogel.
0: Ja,
1: en ik denk dat veel acteurs speelvogels zijn. Ik hou van...
0: En die vinden dat nog leuk voorlopig? Want
1: ja, die rollen nog niet meer in ogen.
0: Ja.
1: Heel af en toe. Er gebeurt dat wel, dat die naar mij kijken. Van, wat zijn die aan het doen?
0: Mm-hmm.
1: Als ik zo luid zingen en of over de grond
0: of dansen,
1: kruip.
0: En gewoon
1: dansen.
0: Bewegen en zo doen. Hè? Ja,
1: bijvoorbeeld ik dans heel veel met mijn kinderen in de living. Zo voor, na het eten of voor het slapen gaan of zo. Gewoon Jennifer Lopez, Shakira, Epke.
0: Waka waka.
1: Ja. En dan ook, zo. Dan zien ze videoclips en dan wordt er getwerkt. En dan heb ik zoiets van... Wil jij dat leren? Oké, ja, ik kan het zelf niet, maar we gaan eens twerk. Allee, zo, ik ben heel open van geest, denk ik wel, dat ik dat kan zeggen. Dus.
0: Leeftijd heeft ook levenslessen in zich, draagt die in zich. Welke mooie les weet jij van, ben ik blij dat ik dat nu kan en doe en dat ik geen 25 meer ben?
1: Ik vind het alleen maar beter worden tot hiertoe. Omdat je die onzekerheid gaat wel weg. De hele tijd... Ik vind ook dat je precies vindt dat je een plekje mocht innemen. En dat
0: mag ik hier wel zijn?
1: Dat wordt van,
0: had ik
1: heel hard
0: als
1: ik jong was. Van, terwijl nu ook, ik ben trots op mezelf.
0: Mm-hmm.
1: Om bepaalde redenen. Bijvoorbeeld trots dat ik iets kan. Trots om wie ik ben, om wat ik doe. Zo van... Ik mag er zijn, ik ben een goed persoon.
0: Dat is bevrijdend, hè?
1: Ja, dat is vet. En minder dan afhangen van anderen hun oordeel over iets. Mm. Dus het is een cliché, hè? Ik denk dat iedereen dat een beetje meemaakt, maar ik vind dat wel het leukste aan.
0: Er zijn mensen die ouder worden koppelen aan inderdaad meer twijfels en onzekerheden, maar ik voel ook een beetje het omgekeerde. Allee,
1: misschien, ik denk dat dat dan gaat over uiterlijk, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik denk... Ik ben zeker mee gebrainwashed en ik sta daar niet boven het hele jeugdigheidsgevoel. Ja, het wat leuk. Nee, maar bijvoorbeeld, ik kijk in de spiegel en ik doe zo soms, ik trek zo soms mijn voorhoofd naar boven. Of zo van, wat zou het zijn? Maar het is nog niet in die mate dat ik denk, nu ga ik iets doen. Mm-hmm. Ik hoop ook dat ik ook nooit iets ga doen.
0: Mm-hmm.
1: Ik hoop ook dat die trend misschien een beetje gaat liggen. Ik heb zo het gevoel dat er heel veel commentaren komt over actrices in Hollywood die gebotoxed zijn.
0: Ja, Nicole Kidman een voorbeeld.
1: Ja,
0: ik vind dat zo'n goede actrice, maar die bovenlip bougeert niet.
1: Niks bougeert, dat is echt een raar gezicht gewoon geworden. Ja, dat, ja. Je kunt daar toch niks mee doen. Mm. Je kunt alleen maar de gebotoxte vrouw spelen. Dat is alles wat je kunt spelen, vind ik.
2: Ik vind dat zij er nog precies wel in slaagt om nog andere rol, of niet? Of
1: ik vind dat jammer, ja. Ik vind dat onterecht eigenlijk, ja. Ja. Om even streng te zijn. Mm-hmm. Kate Winslet is toch veel toffer om naar te kijken. Allee, Dus ik hoop dat die trend...
2: Je bent als kijker afgeleid door iets dat niet meer beweegt. En de afleiding, die afleiding zou er niet mogen zijn. Je zou mee in het verhaal moeten zitten.
1: Ja, en ook... Allee, ik had een tijd geleden een rol gespeeld, een klein rol in Nederland, maar ik had er een hele emotionele scène. Ik was zo gaan postzinken, dus dan gaan we zo in de studio om nog even wat dingen aan te passen. En ik keek naar mezelf en ik was echt zo in één hand, één frons. En ik was zo, ah, blij dat ik geen botox doe. Mm-hmm. Want dat is zoveel... De impact is gewoon als kijker veel groter als je kunt...
2: Uw mimiek is uw tool, hè?
1: Zo, dat empathie werkt mij ook. Hoe dat je emotionele signalen opvangt. En als iemand niet meer... boos lijkt of verdrietig lijkt, dan gaat dat ook minder binnenkomen. Want dat is hoe empathie werkt. Mm-hmm. Dus, en blijkbaar is het zelfs zo met botox dat je zelf minder begint te voelen. Mm. Omdat je bepaalde uitdrukkingen niet meer kunt beleven. Mm-hmm. Dus ik vind dat... Misschien dat ik andere dingen doe. Ik doe wel beauty. Allee, pas op, ik ben niet heiliger dan de kerk. Ik ga echt naar een beauty salon voor een scrub en een dermaroller, weet ik veel wat. Ja, dat heb ik allemaal al gedaan. Hè. Ik ben ijdel, maar toch tot hiertoe vind ik ook mezelf mooier dan vroeger.
2: Ja.
3: Viva la vida. Met Anne van Elzen en Clara Kleijmans.

0: Luister.
1: Summer dance.
0: Hoor je het ook?
1: Summer dance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
5: Immoscoop, man!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
3: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
3: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
4: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
12: Volkswagen.
13: Dit is Viva la Vida.
14: Met Anne van Elzen en Klaas.

0: Tijd voor onze laatste babbel met Clara. Clara, ik denk ja, dat humor een van de meest onderschatte levensskills is. Wat voor soort humor heb jij?
1: Blijkbaar wel een vuile humor. Ik hou eigenlijk echt heel veel van seksmoppen.
0: Just, er komt ineens terug een interview te binnen. Iets over, wat jij, was het nu in de morgen of in het laatste nieuws, de levensvraag, maar je had iets gezegd van, ik ben eigenlijk wel zo een mannelijke moppenmaker.
1: Ja, wel, ja, effectief.
0: Ja, laten we het zo noemen.
1: Maar ik denk dat dat ook is gekomen omdat het is misschien extra grappig, omdat mensen het niet verwachten van mij, omdat ik een klein
0: dat
1: meisje
0: klein
1: ben.
0: Poppeke,
1: en als je dan echt van die bijvoorbeeld vrouwenvriendelijke of heel seksuele dingen vertelt, dan verschieten mensen eigenlijk.
0: Ja, dat
1: vind ik dus extra leuk.
0: Vroeger schrok toen het was Karen van K3 aan het vloeken was. Dat was ook zo.
1: Shock effect.
0: Dus dat is eigenlijk echt die tegenstelling die dan eigenlijk voor de humor ook zorgt. En wie vind jij zelf heel erg grappig? Zo'n persoon waarvan je zegt, maar jongens, als ik daar wil ik echt tijd voor blijven maken wat die doen met zo'n lachen.
1: Oh, op de set bijvoorbeeld is Ben Segers wel echt een van de grappigste. Dat is echt de hele tijd.
0: Maar zo, niet altijd zijn bedoeling ook niet. Hè? Hij is gewoon...
1: Ja, maar vaak ook wel. Ja, die weet gewoon echt heel snel. Die is heel snel.
0: Maar die kan er ook... Allee, net overgaan. Ik heb dat graag. Ik heb graag mensen die dat erover gaan.
1: Ja, absoluut. Ja, Stefan de Gant is ook echt heel grappig. Maar ook omdat hij zo over de top. Dat is echt... Hij is ook nog eens luid. En hij heeft een heel arsenaal aan dingen dat hij gebruikt. Dus soms die dingen die hij herhaalt. En wild, heel wild. Maar ook dus echt heel, heel, heel erg grappig. Ja.
0: Ook een middel van vrije meningsuiting en zo meer. Dus hoe vind je dat feit dat er nu zo met een loop naar humor gekeken wordt en dat stand-up comedians moeten scènes gaan schrappen als het voor een bepaald doelpubliek is? Vind je dat dat logisch is of vind je dat echt een stap terug?
1: Ik denk dat dat een fase is. Ik denk dat het al beter is ook dan enkele jaren geleden. Ja, dat denk ik wel. En ik ben daar ook nooit fan van geweest. Ik heb echt het gevoel dat je met alles moet kunnen lachen, want het humor werkt ook pas omdat er iets herkenbaar is. En je moet soms... de meeste stand-up comedians zeggen bepaalde dingen omdat ze ook niet waar zijn of omdat ze weten dat het een uitvergroting is, maar het lucht is op om daarmee te lachen. Dus ik denk dat het probleem is... zou kunnen zijn als uw publiek bijvoorbeeld niet snapt dat iets ironisch is. Maar om dan die mop te gaan schrappen, dat lijkt mij nefast eigenlijk voor humor. Als je heel de tijd moet beginnen nadenken. Het is daarom dat ik vind mij bijvoorbeeld niet goed in panelshows of programma's waar je te gast bent.
0: En zo ad rem.
1: Ik kan dat niet, omdat als ik het gevoel heb dat ik grappig moet zijn, dan ben ik het dus al in de regel niet. En ook, ik ben zo bang om iets verkeerds te zeggen.
0: Omdat je weet dat je gedachten dikwijls...
1: ongepast.
0: Maar ik snap wat je wil zeggen. Dat je voelt, als ik dit nu luid op zeg, dan gaan mensen het echt niet snappen.
1: Ja, dus dat is jammer, maar ik presteer daar niet goed in.
0: Je hebt te vuile gedachten.
1: Je wilt dat gewoon niet. Nee, maar als ik dan zo bijvoorbeeld gewoon op de werkvloer, mijn collega's die ik vertrouw, dan laat ik mij wel gaan. Dat vind ik veel fijner. Dus ik moet, maar ook gewoon, zelfs als ik bijvoorbeeld te veel ontzag heb voor bepaalde mensen en die zijn erbij of voor mij niet vertrouwd met iemand. Dat zijn allemaal factoren waardoor ik niet durf...
0: Snap ik.
1: Gaan. Dit is Joe. Viva la vida.

0: compleet op. Ik heb nog een paar zinnen om aan te vullen. Een round-up van alle topics die we aangeraakt hebben. Dus voor wie het gemist heeft, dit is Viva la Vida met Clara Kleijmans in één adem. Mijn groot, klein geluk is...
1: Wat had ik gezegd?
0: Een ochtenddate met mijn man met een cappuccino.
1: Een ochtenddate met mijn man met een cappuccino.
0: Voilà. Of het kan niet anders. Ja, nee, zo nu ineens iets helemaal anders.
1: Hè. Ah, wel eigenlijk.
0: Nee. Mijn grootste stresstrigger is...
1: Peppel.
0: Geld is voor mij niet meer of minder dan...
1: Iets makkelijk.
0: Mijn leeftijd is iets wat...
1: Mij tot hiertoe koud laat.
0: Ik kan het hardst lachen om...
1: Vooral moppen.
0: Ja. En liefde is...
1: Liefde is...
0: Geloof jij bijvoorbeeld in liefde is een werkwoord? Of zeg je van nee, mannetjes, dat klopt niet?
1: Jawel, ook, ja. Nee, liefde is loslaten, zou ik zeggen.
0: Vandaar dat mes. Oké, dan het leven vieren. Is er een nummer dat jij opzet waarvan dan zeg je, ah, ja, daar kan ik eens even alles op laten gaan.
1: Ja, er zijn er veel natuurlijk, hè, maar de laatste tijd, oh, dat is misschien wel grappig, is de ketchup song.
0: Alles ketchup letterlijk.
1: Ik denk, ja, ik
0: als
1: denk,
0: je de hip, ja, ja. Haal de dinnen. Ja?
1: Ik denk gewoon omdat, ook omdat het zomer is. Dat zou ik in de winter niet hebben gezegd, maar dat ik dans dus, dat heb ik er juist wel gezegd, heel vaak met mijn kinderen in de living. Mm-hmm. En de ketchup song doet het heel goed. Want ik probeer altijd zo die nummers aan te brengen van mijn jeugd, zodat die niet alleen maar Camille en Pommelien willen luisteren. En dus ik heb het dansje aangeleerd. En ze vragen dus ook altijd naar de ketchup song. En dat is een heel stom lied. Maar dat is eigenlijk, ik word er wel vrolijk van.
0: Ja, de ketchup song. Ah wel, we gaan dat opzetten, zie.
1: Zeker,
0: zeg, Clara, dank je wel om hier te komen. Dank je wel om transparant te zijn en toch mysterieus tegelijkertijd.
1: Ja.
0: Nee, maar ik vind aan de ene kant ben je inderdaad open, maar aan de andere kant heb ik ook heel goed begrepen en verstaan wat je zei van sommige stukjes moet je gewoon voor jezelf houden. Dankjewel.
1: Dankjewel.
2: Dit is Viva la Vida. Met

0: deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Ik pak de zonnige Las Ketchup Viva La Vida's vibe van Clara Kleijmans nog even mee. Want hallo, grijze zondag toch weer. Maar dan gelukkig opnieuw niks dan greatest hits. Het is 12 uur, nieuws dat hoor je met Nico Bosteels. Goedemiddag ook.
6: Goedemiddag. Oplichters slaan al maar vaker toe via vacatures. Vooruit vraagt vertrouwen voor het begrotingsoverleg. En de paus lokt meer dan 1 miljoen mensen naar Madrid. De politie waarschuwt voor vacaturefraude op platformen zoals Indeed en Stepstone bijvoorbeeld. Oplichters zetten daar valse vacatures online voor kassabediende of rekkenvuller of zo en vragen je dan om een klein bedrag te betalen, maar uiteindelijk plunderen ze je rekening. Sommige mensen verloren duizenden euro's. En het kan nog verder gaan, waarschuwt Wouter Bruins van de politie van Antwerpen.
7: Het zou zomaar eens kunnen dat je nergens effectief jouw bankcode gegeven hebt, maar als je bijvoorbeeld met een kaartlezer een aantal details hebt ingevoerd en ze vragen de resultaten van die kaartlezer, gevoelige gegevens via iets.me of andere persoonlijke details, zoals jouw Rijksregisternummer. Het zijn allemaal nuttige zaken voor die criminelen om te starten.
6: En zo kunnen criminelen op jouw naam simkaarten kopen bijvoorbeeld, of rekeningen openen. Er zijn een record aantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij daarnet op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de Pannen.
8: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van krediet kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
6: De federale regering moet minstens 7 miljard euro extra vinden om de begroting onder controle te houden. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje. Traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis voor in de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden. Precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. En in wielrennen zijn de renners bezig aan de eerste rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, dat is de vroegere Dauphiné, en een soort mini-ronde van Frankrijk. Bleekvangers daar zijn het Franse toptalent Paul Sexas en de Mexicaan Isaac Del Toro. Titelverdediger Tadej Pogacar en Giro-winnaar Jonas Vingegaard zijn er niet bij. Wout van Aert wel, en hij rijdt zijn eerste wegwedstrijd sinds zijn overwinning in Parijs-Roubaix.
9: Ik verwacht dat het een super zware week gaat zijn. Het is altijd een van de zwaarste koersen van het jaar. Dat wil ook automatisch zeggen dat er niet heel veel kansen zullen zijn voor niet-klimmers, maar er zijn wel een paar lastigere ritten waar het in de finale vlak is. Dan misschien of in de sprint of vanuit de vlucht wel een kans kan zijn voor mezelf.
6: Het is meteen een pittige etappe daar met 5 beklimmingen en een aankomst bergop. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen meestal bewolkt, geleidelijk regen, 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
5: Het is toch wel degelijk juni dat we zijn.
6: Ja, we draaien 17. Het allemaal gewoon even om.
5: Eén file gelukkig wel maar op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En dat is op de Antwerpse ring richting Gent. Te doen 16 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
0: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: volgende dinsdag, dat hebben we helaas goed gehoord, 17 graden. Ik vond het eigenlijk vandaag al koud.
1: Ja, dat is toch.
0: 7 over 12 intussen, zeer goedemiddag. Ik mag jou nog eens meepakken dan op jouw zondagmiddag, 7 juni. En dat is een goeie, want dat betekent namelijk dat ik sowieso Prince mag draaien. Daar kijk ik naar uit. Dat gaat gebeuren voor 3 uur nog. Prince en ook George Ezra, want allebei vieren ze vandaag hun geboortedag. Net zoals onze lieve collega, ochtendcollega Sven Ornelius. Happy birthday! Daar heb ik nu wel niet meteen muziek van liggen, maar die zorgt morgen ongetwijfeld wel voor een feestje. Luisteren, zou ik zeggen, naar onze ochtendshow morgen, waarin, wie weet, wel een paar knotsgekke verrassingen zitten vanwege ene Anke Bukkings. Ja, dan kan er altijd van alles gebeuren. Hang ik hier nu al graag even bij jou, bij Meteor ook, want die komt eraan zo meteen met een van zijn 100 samenwerkingen of zo met de Nederlandse artiesten. Je hoort hem zo meteen. Adventures of Stevie V met deze Dirty Cash.

kwart over twaalf en de wereld rond dan nu naar Italië. Bijvoorbeeld zo meteen met Eros Ramazzotti. Als we er tenminste nog binnen mogen in Italië. Enfin, het is vooral Palermo op Sicilië dat een beetje lastig wordt. Dankzij dat huwelijk van Dua Lipa en Callum Tatum. Dat duurt daar nog tot vanavond. En dan komt er uiteindelijk toch eens een einde aan hun driedaagse feest. Waarvoor ze dus grote delen van de stad Palermo op Sicilië hebben afgezet. Ik zou dat persoonlijk zeer cool vinden. Je weet dan nooit of je een paar van die zotte celebrities tegenkomt en die dan proberen spotten. Heeft wel iets, denk ik. Maar de inwoners van Palermo vinden het vooral ergerlijk. Die hebben zoiets van, want het is ons plekje hier. Moet toch niet allemaal afgezet worden. Nu, het schone Italië. Wij gaan er zo meteen dus toch nog eens naartoe. Met Eros, met Più Bella Cosa. Na dit oosterse uitstapje dan weer met One Chance.

0: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
1: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Kessie, kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Dit is Joe. Good times,
5: great music.

Chaos op je radio en daar is Tanja Capozzi dan in de app met de schone woorden. Woehoe, hier is hem zij. Il Grande, vol een bak aan het aftellen naar 15 juni. Dan ga ik naar mijn land van herkomst, La Bella Italia. Zo is dat zeker, La Bella Italia. Straks dan een eerste keer kaarsjes uitblazen vandaag voor die jonkie met oude ziel. Diepe stem vooral voor George Ezra. Nou, hier dan nog wat zondagmiddag geluk. Ja, heel de familie rond de tafel of op de dansvloer. Ik denk dat zo eerder van dat is bij Sister Sledge hier met We Are Family.

Jan Gijbels uit Hasselt is er ook al bij in onze app met verjaardagsfelicitaties voor onze collega Sven Ornelis. Ik geef het zeker en vast door, hoor. Ja, vandaag 7 juni, dus happy birthday ook aan George Ezra. De Brit met een hoog boy next door gehalte toch wel die op zijn 20. Al op Glastonbury stond, dat is een zot festival in Groot-Brittannië. Als je daar op je 20 kan staan, dan ben je eigenlijk al meteen binnen, of zo lijkt het toch. Het optreden veranderde alleszins heel zijn leven tot op de dag van vandaag, want hij staat er dus nog steeds op zijn 33. Ik heb hem hierbij, George Ezra, met recenter werk waarin hij geregeld zingt over Throw a Party. Vond ik wel passen vandaag.

0: Brusselbeer Daddy Swims in aantocht nadat Bryan Adams er nog eens een ferme lap opgeeft in Somebody. Het is 1:02 en er staat nog steeds 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 20 minuten erbij zelfs op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: voilà, zei ik dus net. Hij ziet er een beetje uit alsof hij een abonnement heeft in een tattoo shop. Toch vooral een crème van een kerel als ik hem zo hoor. Het is 12:20 voor 1. Goedemiddag. En doen we dan nog eens van A Touch of 90s. Gewoon omdat het plezant was de voorbije week hier bij Joe. Zo plezant dat het 2 dagen na die 90s top 500 nog steeds afkikken is. En daarom zometeen nog eens de meest aanwezige Belgische artiesten in die lijst. Oh ja, dat was Clouseau.
1: Vanavond raakt VTM gevoelige snaren met het ontroerend mooie Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 proberen de Men in Black International vooral een mottige mol te raken. Vanavond bij VTM en VTM 2. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

10 voor 1 met Berlin, Take My Breath Away. Het is een spannende week, denk ik nu zo plots. Want 11 juni, dat is komende donderdag, zeker hè? Dan is het van dat. Dan is er de start van het WK voetbal. Daar hoort niet alleen voetbal bij. Uiteraard is dat het allerbelangrijkste. Maar er hoort ook veel muziek bij. Met Shakira bijvoorbeeld, die daarvoor het nummer Die Die schreef. Maar er zijn ook heel wat andere artiesten die allemaal op het official FIFA World Cup 2026 album staan. Heel wat artiesten die zich achter scharen. Net zoals de Rolling Stones, Daddy Yankee, Major Lazer. En ook deze zangeres werkt er aan mee. Dit is Eva Max nu en Sweet But Psycho hier.

Geef toe de energie. Zit goed hier bij Joe. Altijd toch wel, met de zotste misschien wel van Queen. Don't stop me now. Dus gaan we gewoon even door met eentje van Amy Winehouse. Die, ja, dat is wel duidelijk zeker, hè, autobiografische muziek maakte. Amy Winehouse is dit nog met Rehab.

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Sst, luister.
4: Summer deals!
3: Hoor je het ook?
4: Summer deals!
3: In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de summerdeals in juni.
5: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Go Yellow!
0: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Echt? Een heel jaar?
0: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Goedemiddag, of je nu net wakker bent na een lange nacht of stiekem aan het wegdromen bent bij de nieuwe week. We slepen je door de middag heen aan een hoog tempo zelfs. Met Vanessa Paradis. Na het nieuws van 1 over 1 met Nico Bosteels. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Vooruit vraagt vertrouwen voor het begrotingsoverleg. De paus lokt meer dan 1 miljoen mensen naar Madrid. En geen grote problemen bij het optreden van J in Arnhem. Vooruit voorzitter Conor Rousseau vraagt vertrouwen voor de begrotingsonderhandelingen. Dat deed hij vanmorgen op de familiedag van zijn partij in Plopsaland in de pannen.
10: De komende maanden gaan weer heel moeilijk worden. De begroting, zoals je weet, niet gemakkelijk, zit niet goed. Maar we gaan het onderste uit de kan halen om dat eerlijk te doen. En het zal niet perfect zijn. Je zult op alles wel iets van kritiek kunnen hebben. Maar je moet wel vertrouwen in ons, vertrouwen in elkaar, dat we alles eraan gaan doen om die toekomst ook voor onze kinderen beter te maken.
9: De federale regering moet minstens €7 miljard extra vinden om de begroting onder controle te houden. Er zijn een recordaantal vuurwapens in ons land. Op 1 januari van dit jaar stonden er bijna 890.000 geregistreerd. Het gaat dan over wapens van gewone mensen, maar ook om dienstwapens van militairen en agenten. Het is morgen trouwens exact 20 jaar geleden dat de vuurwapenwet in ons land werd ingevoerd. In Madrid zijn meer dan 1,2 miljoen mensen bijeengekomen voor een openluchtmis met paus Leo. Het was het begin van de tweede van 7 dagen staatsbezoek aan Spanje, traditioneel een heel katholiek land. Woensdag draagt de paus een mis op in de Sagrada Familia Basiliek in Barcelona om er de hoogste toren in te wijden, precies 100 jaar na de dood van de architect Antoni Gaudí. In de Gelredome in Arnhem in Nederland is het optreden van de Amerikaanse rapper Ye, vroeger Kanye West, zonder incidenten verlopen. Buiten het stadion pakte de politie wel 2 mensen op, maar die kwamen ook wel snel weer vrij. Ye kwam in opspraak na antisemitische uitspraken, maar daar hechten de fans weinig belang aan.
11: Ja, is gewoon Kanye West, hè. Is gewoon Kanye West.
12: Ja, hij heeft zijn excuses aangeboden en who am I to judge, man?
9: Door de uitspraken werden verschillende concerten van Ye geschrapt, onder meer in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, maar die in Arnhem dus niet. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
8: Eén file dan nog op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Een kwartier om precies te zijn op de Antwerpse ring richting Gent. En dat tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost.
13: Dit is Joe.
14: Greatest Hits met Astrid Philips.

is weer helemaal terug, hè. Opnieuw aan het toeren. Een tijdje geleden zelfs nog bij ons in Vorst Nationaal. Vanessa Paradis, net nog met Be My Baby. En fijne middag hier nog steeds, hè. Je weet het, het is vandaag bij Joe met niks dan greatest hits meer te doen. En dan mag ik ook al eens duiken in de jaren 60. Vind ik altijd tof, want daar is gewoon zeer veel goede muziek gemaakt. En dat gaat zich zo meteen vertalen met pure power, pure soul. Die komt dan van de Queen of Soul ook met, jawel, Aretha Franklin en haar R.E.S.P.E.C.T. uit 1967 meer bepaald. Ja, nog eens onvergeblazen worden dus door die klok van een stem. Zet u al maar schrap daarvoor. Na een stukje aan Ierse folkdans met Ed Sheeran.

Just a little bit of respect. Rita Franklin. En nog even blijven hangen dan misschien bij van die straffe stemmen. Doen we redelijk letterlijk zelfs straks. Met John Farnham in het vooruitzicht in You're the Voice. En hier en nu dan ook al Candy Staten, die ook zo'n soulvolle stem heeft. Die van dezelfde generatie was. Want Candy Staten was 2 jaar ouder dan Rita Franklin. Dikke vriendinnetjes ook. Candy Staten nu met You Got the Love.

0: 21 over 1. Zeer goedemiddag. En wil ik het met jou toch eens even hebben over Pommelien Thijs. Want wat is dat toch eigenlijk allemaal met Pommelien Thijs? Ja, dat ze Vlaanderen, dat ze Nederland helemaal plat heeft gekregen, dat is nog steeds bijzonder indrukwekkend. Maar daar waren we misschien zo stilletjes aan gewoon aan geraakt. Dat ze de top echt heeft bereikt. Dat ze, ja, en blijft bereiken. Hè, dat ze gewoon tot de top behoort van de muziekscene. Maar nu wordt het dus ook effectief wereldtop. Nu de New York Times daar heeft opgepikt. Dat is een belangrijke, zeer belangrijke Amerikaanse krant. Ze werd daar ontdekt door een journalist die niet naast de streamingcijfers van Pommelien Thijs kon kijken. En die journalist is zelf naar een optreden van haar geweest in ons land, in de AFAS Dome. En zelfs zonder er iets van te verstaan, want ze zingt nu eenmaal in het Nederlands, werd het toch helemaal gecharmeerd. En had hij zoiets van, wat is dat met die vrouw? Die palmt ons hier allemaal in. En hij kon dus niet anders dan ook effectief een artikel schrijven voor haar. En dat voor zijn pakweg 150 miljoen lezers per maand. Ongewoon, zou ik durven zeggen. Zometeen Pommelien Thijs.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
6: Dit is Joe.
7: Joe.
6: Good times.
7: Great music.

ook helemaal mee hoor. Met Pommelin Thijs, ongewoon. Ja, een ongewone 7 juni vandaag. Want dat is een garantie op goede muziek, toch wel. Ik denk dat we eigenlijk altijd wel goed zitten daarmee. Maar nu nog net dat kerstje op de taart. Omdat ik Prince erbij mag halen. Die artiest waar ik bij graag aan zijn voeten ligt, toch wel. Al was het uiteindelijk toch maar één keer op een kletsnatte wei van Rock Werchter. Maar dan nog, wat een talent. Had er vandaag 68 moeten worden, dan vraag ik mij soms wel af, wat zou dat geweest zijn? Moest hij vandaag er nog bij zijn? Hoeveel geniale muziek zou hij ons nog gegeven hebben? Maar helaas, dit jaar is het 10 jaar geleden alweer dat hij overleed. Maar we blijven hem er zeer graag bij halen, ook op zijn verjaardag. Dus Prince is dit nu heel graag met Diamonds and Pearls.

0: Vandaag dus dat hij er 68 moeten worden. Prince met Diamonds and Pearls. En kan jij er misschien ook zo eentje uitpikken? Een pareltje tussen de greatest hits. Ah, wel, we maken er zo meteen nog eens tijd voor in een noodnummer dat jij mag uitkiezen. Na die man met de leukst uit te spreken naam, zo vind ik het toch. Toto Coutinho. En dan is er ook nog altijd die ene file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Een kwartier meer bepaald op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: gewoon een goede map geven op de noodknop. Ik kan het aanraden. Misschien had jij er ook wel net behoefte aan om een bepaald nummer dan even pauze te laten geven in jouw dag. Pauze op jouw manier. Om bijna 2:40, terwijl het eten misschien nog zo'n klein beetje moet wegzakken daar bij jou. Dat verteringsproces, dat mag je er dus verder zetten met jouw noodnummer. Een nummer waar je nood aan hebt op dit moment van de dag. Ja, laat maar weten welk dat mag zijn voor jou. En zet er gerust ook bij waaraan. Met welk plaat, welk lied, met andere woorden, kan ik jou een plezier doen. Ik draai het graag zo meteen naar iemand die er misschien ook wel zeer veel deugd van zou kunnen hebben. Britney Spears.
1: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalje op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK. Durf twijfelen.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoop, man.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
12: Immoscoop, man.
1: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

You Drive Me Crazy tot 2:15. Ik heb zo het gevoel dat de radio weer is of zo. Als het enigszins een ding zou zijn. Er is gewoon zeer veel nood aan nummers. Zeer veel nood aan muziek. En ik snap dat. En weet dat je ook goed zit bij Joe. Want wij draaien hier zeer veel muziek. Maar veel noodnummers vooral ook binnengekregen. Net nog eentje. David Guetta bijvoorbeeld. Want die heb ik nu net niet meer klaarstaan. Wat is er nog zoal binnengekomen? Green Day, Basket Case, Bruno Mars, Risk It All. Harry Styles, Sign of the Times, Bruce Springsteen liever met No Surrender, Marco Borsato. Je hebt een vriend van K3. Ja, dat zou ook wel kunnen, maar ik heb gisteren nog iets van K3 gedraaid. En een artiest die ook elke week terugkomt en waar ik vandaag heel graag nog eens voor ga gaan. Dat is een Belgische bluesband met Blue Blood. Meteen ook met Luke Water Jr. Zijn fantastische stem te horen dan nu. Dankzij jouw noodnummer dat je dus doorstuurde. Blue Blood is dit met Hold the Line.

Seven You van de Scorpions tot 7 voor 2 op deze zondag, 7 juni. En jawel hoor, ook vandaag is er nieuws over ene Taylor Swift. Ze staat opnieuw in de kranten vandaag. Je kan het eigenlijk amper nog volgen. Maar ze heeft dus een nieuw nummer geschreven voor Toy Story, voor de 5e film van Toy Story. En dat nummer heet I Knew It, I Knew You. En volgens Spotify heeft ze daar dus meteen weer een record mee gebroken. Hè? Want Spotify zegt erover dat het nooit eerder gebeurd is dat een country song van een vrouwelijke artiest, zoals Taylor Swift er dus eentje is, zo vaak werd beluisterd in de eerste dag. Ze doet het toch weer. Maar ik zei het dus al, ik kan het niet altijd allemaal volgen wat die Taylor Swift allemaal niet doet. Dus ik heb ze nog bij met een ander nummer, met haar Opalite hier.

0: het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: En hier gaan we nog eens met een rijtje aan greatest hits. Op die manier ingevuld dat Melissa Etheridge content is. Want ze prult het al eens uit als daar goed stimmie is. Like the way I do. Onderweg naar het nieuws van 1 over 2 met Nico Bosteels. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Onderzoek naar de dodelijke brand in Waver. Belangrijke parlementsverkiezingen in Armenië. En Simone Biles lijkt ontsnapt te zijn aan de dood. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Waals-Brabant. Daarbij vielen twee doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar, en een jonge vrouw, mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. Vier andere mensen raakten gewond bij die brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met een stookolietank in de kelder. In Armenië zijn er vandaag parlementsverkiezingen. Belangrijk voor de pro-Europese premier Pachinian. De oppositie is daar pro-Rusland. Europese waarnemers houden in de gaten of alles daar eerlijk verloopt. Onder hen CD&V-parlementslid Frankie de Mon.
5: Pachinian is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europese stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
4: En er hangt spanning in de lucht in Armenië. Zo waren er aan meerdere stembureaus valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn ze bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. En Amerikaanse turnkampioene Simone Biles ligt in het ziekenhuis. Op sociale media schrijft ze dat ze aan de dood ontsnapt is. Maar wat er precies gebeurd is, dat zet ze er niet bij. Ze noemt het wel de meest angstaanjagende ervaring uit haar leven. Biles is 29. Ze won in haar carrière 7 Olympische titels en 23 wereldtitels. Het is nog niet zeker of ze over 2 jaar meedoet aan de Spelen in Los Angeles. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen en het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. En dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden.
3: Mm-hmm. 2 files dan op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is 17 minuten extra op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Le Grellelaan en Antwerpen-Oost. En ook nog een kwartier extra op diezelfde Antwerpse ring. Maar dan wel richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
6: Dit is Joe.
7: Greatest Hits met Astrid Philips.

Savage, Like the Way I Do. Wel ja, op mijn manier kies ik hier nog even de platen. Al maak ik straks nog wel een plekje vrij voor muziek waar jij dan ook iets over te zeggen krijgt, hoor. Maar nu dus even mijn keuze waar jij je gerust aangesproken mag door voelen. Door deze bijvoorbeeld dan hier. Dit is Shaggy voor jou.

vies van een politiek statement hier en daar, maar soms ook gewoon de sweetest thing. You too. Goedemiddag. Doen we hier straks dan nog eens van een goede snok aan het rad geven, dat ik ook vandaag erbij mee heb. Hè. Dat rad dan de beginletter van de band of artiest vooral laten bepalen, die ik uiteindelijk van jou wil horen. En draaien gaan we dan ook doen, die muziek, rond 2:15. Ja, je gaat nog aan het werk gezet worden vandaag, maar eerst nog wat ontspanning. Aha, ontspanning voor de inspanning. Hier mag het wel degelijk in die volgorde. Michael Jackson is dit met Don't Stop Till You Get Enough.

0: Met de mulch van Vittel houd je je keuken fris en vrij van stinkend GFT-afval. De mulch droogt en vermaalt je keukenresten tot een droog, compact residu. Geen geur, geen fruitvliegjes, geen gedoe. Kies voor meer gemak en hygiëne in je keuken. Ga nu naar jo.be en win de mulch van Vittel.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
0: Dit is Joe.
4: Joe.
0: Good times.
4: Great music.

Zeer razendsnel, wat een tempo, ook in Kingdom of Fear, een nummer dat nog geen 3 minuten duurt, van Cameron Whitcomb. En nu dan instant nostalgie, denk ik, als je dit hier hoort. Ja, naar 88 nog eens, met Robin Back. En in een vingerknip zit je toch weer in dat decennium van de felle kleurtjes, van de spuitbussen, al net ook wel. En met een Coca-Cola in de hand, want daarvoor was dit ook reclame. Robin Back en haar First Time.

0: Mika, Grace Kelly en Gina van der Schouw laat weten dat ze dat goed vindt op de radio, terwijl ze op de Ring van Antwerpen in de file staat. Ja, ze is eigenlijk live verslaggeving aan het doen, want het is effectief van dat 2:30 en 1 file dus op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. 3 kwartier zelfs bijna op de Antwerpse Ring richting Gent tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost door een ongeval daar. En ik hoop dat je onderweg dan ook kan blijven genieten van de muziek van Belinda Carlisle bijvoorbeeld, want die krijg je nu met Heaven is a Place on Earth.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Astrid Philips.

0: de lazy song, omdat het nu eenmaal zondag is. Maar ik ga je dus toch even aan het werk zetten, want ik zou het tof vinden dat je even mee nadenkt over muziek met als beginletter P. Daar ben ik net bij uitgekomen, want ik heb nog eens aan een digitale rad gedraaid. De letter P, daarmee mag je het dus doen. Een band of artiest met beginletter P. Ik moet meteen denken aan Paw Patrol. Dat zegt veel over de filmpjes die veel te vaak opstaan bij ons thuis. Maar bijvoorbeeld T-Pow kan ook wel, denk ik dan. Maar misschien heb je toch nog iets anders uit jouw mouw te schudden. Laat het mij vooral weten. De app is er voor jou. Band of artiest met beginletter P. En zet er gerust ook meteen een nummer bij. Hè. Dat kan zeker en vast ook. De app is er voor jou. En Dr. Elben is dat ook. Die komt er zo meteen aan met Sing Hallelujah.
1: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.

Moet echt beter articuleren. De P van Philips eigenlijk ook wel. Van Prince bijvoorbeeld. Ja, dat is er heel vaak binnengekomen. Chris Calder stuurt bijvoorbeeld ook Prince, niet origineel. Dat zal waarschijnlijk heel veel binnenkomen. Dat is waar, met heel veel toffe nummers van hem. Op zijn verjaardag dan nog wel, maar ik heb hem al gedraaid. En ja, ergens moeten we grenzen stellen of zoiets. Zelfs bij een artiest als Prince. Ja, een band of artiest met beginletter P. Dus Pink Floyd had het ook kunnen zijn. De Police, Patricia Pai, Phil Collins, Patrick Bruel, Peter Schilling, Paul Young. Er zijn heel veel artiesten met beginletter P. Ook Praga Khan bijvoorbeeld. Peter Kingsbury bijvoorbeeld. Presley Elvis is ook binnengekomen. Net als Paul de Leeuw en Pop in Wonderland. Maar omdat het vandaag een zot grijze zondag is, omdat er niet meteen vooruitzicht is richting goed weer. De man die ons dat helemaal doet vergeten. Ook met beginletter P natuurlijk. Hè. Patrick Hernandez. Dit is Born to be Alive. Goedemiddag.

charisma, tonnen zelfvertrouwen bij Michael Hutchence. Dat hoor je ook helemaal in Inaxis in de Original Sin. Zo wordt het 3:10. Goedemiddag nog steeds. Nog heel even blijf ik hier bij jou met de killerplaten. Letterlijk zelfs, want Adamski en Seal zo meteen na deze plezante hier. Hot chocolate, heel fijntjes weg met die tututu in So You Win Again.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is jou. Ik denk zo, wat we vandaag kunnen gebruiken, dat is een beetje zomergevoel. En ik ga dat in je radio stoppen zometeen met Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody. Eerste nieuws van 3 uur krijg je van Thomas Everiks.
3: Goedemiddag. Een onderzoek naar een woningbrand in Waver. Eurocommissaris Labib is onderweg naar Congo en spanningen bij de parlementsverkiezingen in Armenië. Het parket onderzoekt de woningbrand van gisteren in Waver in Vlaams-Brabant. Daarbij vielen 2 doden, een jongen van 16, de zoon van de eigenaar, en een jonge vrouw. Mogelijk een buitenlandse studente. Dat wordt nog onderzocht. 4 andere mensen raakten gewond bij de brand. Volgens het parket is er geen sprake van kwaad opzet. Mogelijk was er een probleem met de stookolietank in de kelder. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo. Naar aanleiding van de ebola-epidemie die daar op dit moment heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen. Vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog 100 ton aan noodmateriaal. In Armenië hangt spanning in de lucht tijdens de parlementsverkiezingen daar. Aan meerdere stembureaus was er sprake van valse bommeldingen. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Huidig pro-Europees premier Pasjan die neemt het op tegen de pro-Russische oppositie. CD&V-parlementslid Frankie de Mondi is ter plaatse als waarnemer.
4: Pasjan is al jaren aan de macht en die probeert een betere verhouding met Europa te krijgen zonder als het ware te bruskeren naar Rusland. Het is als het ware de vraag van, zal de bevolking pro-Europees stemmen of zullen ze toch wat terughoudender zijn?
3: Volgens de Armeense minister van Binnenlandse Zaken zijn de bommeldingen bedoeld om de verkiezingen te beïnvloeden. En de Fransman Alex Baudin die heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam als eerste solo over de streep in de openingsrit. Onze landgenoot Ramses de Bruyne die werd 2e. Het brons is voor een andere Fransman, Leo Bissiot. Vanmiddag en vanavond wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. We halen tot 20 graden. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen en 21 graden. Dinsdag zon en buien, nog maar 17 graden. En ook de dagen nadien geregeld buien en rond 18 graden.
2: Ik heb 3 files voor jou op de Antwerpse ring richting Nederland. Schuif je 50 minuten aan tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten erbij. En de laatste file die staat richting Antwerpen op de A12 tussen Berchem en Antwerpen-Zuid. 7 minuten extra daar.
1: Dit is Joe.
0: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Zo werd het plots 10 graden warmer dan die 18 graden van vandaag. De greatest hits die gaan verder op deze zondagnamiddag tot 6 uur. Nu in het gezelschap van Paul Simon.

Ik hoop dat je geen inspiratie nodig had voor deze 50 Ways to Leave Your Lover. Paul Simon nog eens bij Joe. Gisteren heb je Karen, Christel en Kathleen misschien aan het werk gezien op VTM. Je kon meekijken achter de schermen tijdens de voorbereidingen van hun langverwachte reunietour die vanavond ten einde komt. Hè. Misschien heb je die uitzending gemist. Kan je nog altijd eens terugkijken via VTM Go. En vanavond om 8:30, ik zei het net, is het zover. Dan valt het doek over die 48 concerten die zij hebben gegeven bij ons en in Nederland. Het allerlaatste concert dus. En je kan trouwens de allerlaatste minuten vanavond van hun show in de AFAS Dome in Antwerpen live volgen via hun social media. Dat kan op TikTok en op Instagram, maar ook via YouTube onder andere. En ik ga je nog eens trakteren op het nummer dat ze al 47 keer hebben gebruikt om hun show te beëindigen. En vanavond gaan ze daar natuurlijk ook mee eindigen. Dit is nog eens Heya Mama K3.

40 stijf uitverkochte shows hebben ze al gegeven. En vanavond doen ze het nog één keer. En Vicky uit Tielt, die gaat er naartoe. Ze laat via de Joe-app weten dat ze straks dus met 4 vriendinnen afzakt naar de allerlaatste K3-show in Antwerpen. Inclusief rode hoed en bijpassende jurkjes. Vicky, je gaat je enorm amuseren. Ik ben vorige week geweest en het is echt één groot feest. Ik heb 2 uur lang alleen maar rechtstaand, ik had nogthans zitplaatsen, zitten meedansen, meebrullen en meegieren en tieren. Het is echt vanavond een feest, Vicky. Ik ga het je zeker en vast nu al kunnen garanderen. We blijven in de Lage Landen, maar we schuiven een heel klein beetje naar het noorden. We gaan naar Nederland, naar George Kooijmans, de man die we vorig jaar moesten afgeven. Ik heb het over Golden Earring.

0: zaten in de prachtige jaren 80 met When the Lady Smiles, die topper van Golden Earring, nog eens bij Joe. En zometeen gaan we doorschuiven naar die geweldige 90s. Terugblikken naar de 90s top 500 van de voorbije week. Dat doen we met de ex van Whitney Houston zometeen.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
1: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Caraïbisch blauw
5: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel

0: Zometeen komt Miley Cyrus langs om de boel hier kort en klein te slaan. Dat doet ze met haar Wrecking Ball. Nog eens, maar eerst is het aan jou. Hè. Jij mag weer in de Joe-app kruipen. Elke zondagnamiddag heb jij het hier voor het zeggen. Straks met muziek uit de jaren 90. Ook nog uit de jaren 80 die gaan passeren. Maar eerst gaan we naar de 70s. En ik zei het daarnet al. Vanavond is er de laatste show van Karen, van Christel en van Kathleen in de AFAS-Doom in Antwerpen. K3 Original Show. En dat bracht mij op een idee voor de verzoekjes van deze namiddag. Want ja, iedereen heeft wel zo een nummer uit zijn of haar jeugd dat je eigenlijk elke dag kan meebrullen, maar ook dat je daar zin in hebt om deze zondag nog eens mee te zingen. Welk lied uit jouw jeugd uit de jaren 70 wil jij graag nog eens opnieuw horen? Dat is de denkpiste waar wij de verzoekjes gaan opsturen vandaag. Je hebt waarschijnlijk echt zowel een soundtrack waarvan je zegt, ja, dat wil ik nog eens horen. Stuur het maar door via de Joe-app en zet er ook bij waarom dat nummer zo'n fijne herinnering aan de 70s is. Hè?
1: Great music.
2: Dit is Joe.

0: fantastische Diana Ross komt zo meteen nog eens langs. Na OMC en How Bizarre en deze twee files. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat er een defect voertuig. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je daardoor 22 minuten. En in de andere richting, Antwerpse ring richting Gent, verlies je er 10 tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: Dit is disco hoe disco moet zijn. Diana Ross en Upside Down. Met het WK voetbal dat eraan komt, neem ik je heel even terug naar een herinnering van 1994. Diana Ross die was toen geboekt voor de openingsceremonie van het WK voetbal toen in Amerika. Dat was in Chicago. En ze mocht daar ook een penalty trappen voor 67.000 toeschouwers. En het werd een iconisch moment in de WK-geschiedenis. Omdat ze miste, Diana Ross. Maar gelukkig heeft ze fantastische muziek gemaakt. En dat was er boenk op. Zometeen, een Barsong Tipsy van Shaboozy.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
4: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

traumatisme wat hij honderdduizenden kinderen van de jaren 90, die hebben de voorbije maanden alle OG-liedjes van K3 één voor één meegezongen. En vanavond valt het doek over de concertenreeks. Daarom vroeg ik jou, welk nummer uit jouw jeugd zou jij nog eens heel graag willen meezingen en waarom? Maar dan wel in de jaren 70 natuurlijk. En Claude die antwoordde met My Sharona van de Neck. Was nog maar 10 jaar jong, maar het nummer bleef wel al hangen bij hem. Hij stuurt wel, gelukkig kende ik toen nog niet al te veel Engels. Ik snap hem wel, ik snap hem wel. Kisses for me, save all your kisses for me. Bye bye baby, bye bye. Ah, dit is zo'n mooi verhaal bij deze Brotherhood of Man. Don't cry. Wanneer Anne triestig was op haar 7 jaar jong, zong haar papa dit altijd voor haar. Pure nostalgie dus. En Mirjam was dan weer een fervente playbackster van dit nummer. Zij wou altijd Agneta zijn. En nog altijd tot op de dag van vandaag is zij de grootste fan van ABBA die er rondloopt. Maar we gaan terug naar de tijd van de Girokampen. De Girokampen uit de 70s. Dat is voor Joke Mertens nostalgie. Met deze van de Surfers. We gaan naar Nederland voor deze windsurfing uit de 70s.

is voor dit soort songs dat het woord eendagsvlieg is uitgevonden. Maar wat voor een. Mark Morrison en The Return of the Mac. Het was in de lente van exact 30 jaar geleden dat hij op ons werd losgelaten. En eigenlijk hebben we hem heel de zomer omarmd, die Mark Morrison. En werd het dus een dikke hit ook hier bij ons. Net als deze. Maar dan zitten we weer in de 70s natuurlijk met deze heerlijke Mamma Mia.

0: Zometeen na het nieuws van 4 uur neem ik je mee met een hit die je regelmatig bij onze collega's van Joe Gold hoort. Het origineel dan toch, maar kreeg een toffe remake in de jaren 80. Over welke song het gaat, hoor je over een paar minuten.
1: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is jouw. Hoe Pink en haar dochtertje en Paul McCartney na zijn periode bij de Beatles klonken, dat kom je zo meteen te weten na het nieuws van 4 uur. Je krijgt het nu van Thomas Everiks.
4: Goedemiddag. Minister Franke wil relschoppers op een legerbootcamp. Eurocommissaris Labib gaat naar Congo en Alex Baudin komt als eerste over de meet in Frankrijk. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen daar meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd in VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen van het Franstalig onderwijs.
5: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
4: Een verplichte legerdienst voor alle jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Eurocommissaris voor crisisbeheer Hadja Labib vertrekt naar Congo, ter aanleiding van de ebola-epidemie die daar heerst. Officieel is er sprake van 500 besmettingen, vermoedelijk ligt het echte cijfer een pak hoger. Europa heeft al meer dan 100 miljoen vrijgemaakt voor de strijd tegen ebola. 2 weken geleden vertrok vanuit ons land nog zo'n 100 ton aan noodmateriaal. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne Rhône-Alpes gewonnen, dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruyne. Het brons was voor een andere Fransman, Leo Bizot. Wolken en opklaringen de rest van de dag en vanavond. Het blijft droog, temperatuur rond een graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen en 21 graden. Dinsdag zon, buien, nog 17 graden en de dagen na 10 geregeld buien en rond 18 graden.
0: Het is rustig onderweg, 2 files zijn er maar. Op de Antwerpse ring richting Nederland is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-West. Je verliest beter, dat is een totaal ander werkwoord. Vanaf St. Anna Linkeroever 7 minuten en die file die gaat eigenlijk verder tot aan Borgerhout. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout nog eens 13 minuten erbij.
6: Dit is Joe.
7: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Ze was maar 16 jaar jong hè, toen ze deze zong. Tiffany and I Think We're Alone Now. Haar manager die kwam eigenlijk opzetten met de originele versie van Tommy James en de Shondells. Hoor je regelmatig hier bij Joe Gold. En Tiffany die vond dat eigenlijk maar een ouderwets en vooral een niet cool nummer. Toch niet cool genoeg voor op haar album dat ze zou gaan uitbrengen. Maar haar vriendinnen die reageerden wel enthousiast. En toen ging ze dus wel akkoord om haar eigen versie van I Think We're Alone Now in te zingen. En nu een tropische Paul McCartney. Dit is Hope of the Deliverance.

van Pink en haar dochter Willow. Vanavond worden in Amerika de Tony Awards uitgereikt. Dat zijn de Amerikaanse theaterprijzen. Zeg maar de Oscars, maar dan van de theaterwereld. En die worden vanavond gepresenteerd door Pink. En nu wordt er gespeculeerd, nu wordt er gezegd dat ook haar dochter Willow een grote rol zal spelen vanavond in die Tony Awards. Want Pink en haar man die zijn speciaal voor dochter Willow verhuisd naar New York City, omdat Willow daar haar droom kan najagen. En dat is namelijk optreden op Broadway. Ja, Pink die is natuurlijk enorm trots op dochter Willow en noemt haar zelfs talentvoller dan zichzelf.

0: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen.
4: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Ja, dit soort muziek. Daar hoort 25 graden bij, maar dat is het vandaag absoluut niet. Dus daarom een beetje extra me gustas tu en mano ciao. Om dat warm gevoel toch te hebben op deze zondagnamiddag.
3: Dit is Joe.
2: Ja, de voorbije weken en maanden, er is hier toch iets gebeurd in Nederland, maar vooral ook in ons land. Heel veel kinderen van de jaren 90 die hebben opnieuw hun jeugd beleefd. Dankzij de OG's van K3, hele vriendengroepen, gezinnen en families, die zijn de voorbije weken en maanden afgezakt naar de AFAS-dome in Antwerpen, om daar die jeugdige jaren nog eens te gaan herbeleven. En ook hier katapulteer ik jou heel graag terug naar je kind- en jeugdjaren. Daarom de vraag, met welke muziek uit de jaren 80 kan ik jou straks rond 4:15 een plezierke doen? Welke herinnering uit de 80's wil jij terug eens bovenhalen en welke muziek hangt daaraan vast? Om maar een voorbeeld te geven, daarnet zaten we in de 70's en koos Joke uit Opklabeke voor de Surfers met Windsurfing, omdat het haar terugkatapulteerde naar haar gyrokampen destijds. Maar nu zitten we dus in de jaren 80. En vraag ik jou welke muziek ik mag draaien met welke ethische herinnering daaraan vasthangt. Stuur maar door via de Joe-app. Zometeen halen we stevige gitaren boven, maar eerst een momentje van rust met Tracy Chapman en Fast Car.

0: Zometeen bij Joe een vrolijke Italiaan die we in 1984 leerden kennen met Kalimba de Luna. Dan heb ik het over Tony Esposito, maar ook 3 jaar later nog een andere hit scoorde. Papa Chico komt eraan, maar eerst nog de files. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je op dit moment 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Dat komt omdat daar eerder een ongeval is gebeurd. En ter hoogte van Borgerhout verlies je nog eens 6 minuten. En dan nog op de Brusselse buitenring aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. 5 minuten erbij daar.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

heerlijk toch, hè? Zo klonken de jaren 80 volgens Tony Esposito en Papa Chico. Hoe jouw jaren 80 klinken, dat hoor je zo meteen om 16:45. Want jouw herinneringen uit de 80's, die zijn nog altijd meer dan welkom met daaraan muziek uit de jaren 80 gekoppeld. Hè. Stuur maar door, het is heel fijn om het te lezen hoor. Er komen hele mooie verhalen binnen. En ik ga ze straks om 16:45 met jou delen. De zomer komt eraan. En in de zomer, ja, dan doorkruist elke muzikant het hele land. Meteor, die doet dat ook. Hij pakt er in augustus ook nog heel even Nederland bij. Wordt dus een heerlijke zomer voor hem. En volgend jaar, ja, dan gaat hij natuurlijk ook zijn 10e muzikale verjaardag vieren. Dat doet hij in Antwerpen op 5 mei volgend jaar. Ik draai hem nog eens samen met Fleming. Niet nodig.

0: Exio's hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
3: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
3: Dat is wel een held, hè.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
6: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Oh, wat?
7: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Oh nee.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort ready.

voorbije week stond ze 6 keer in onze 90s top 500 Madonna. En dit was een van die 6 noteringen. Ray of Light. Ja, ze weet hoe ze de aandacht op zichzelf moet vestigen en dat de spotlight op haar moet staan natuurlijk. Want over minder dan een maand dan komt haar nieuwe album eraan. Confessions on the Dance Floor. Tweede editie al ondertussen van dat album. En ze is bijzonder goed bezig. Hè. Ze heeft deze week opgetreden op Times Square in New York. De voorbije weken heeft ze ook een optreden gedaan met Sabrina Carpenter. Ja, ze trekt haar oude fans aan en ze maakt er ook nieuwe Madonna. Ik ging op zoek naar jeugdherinneringen uit de jaren 80. En ja, de jaren 80, dat is natuurlijk ook Madonna. Het grootste idool van Gwen, Borderline. Mark die beleefde zijn legerdienst in Duitsland in de jaren 80. En toen ontstond Der Noe Welle. Een toenmalige hit waren deze onder andere van Rheingold, Dreiklang Dimensionen. Vere die heeft dan weer haar allereerste sloken gedanst in de jaren 80. Dat was op een fuifje van de snoekerclub, stuurt ze door. Heerlijk, hè? En die slow was op deze van Foreigner. And I want to know what love is. En ja, de jaren 80, dat waren de jaren van de fuiven en de feestjes. En Annieke heeft op deze, op elke fuif... heeft zij zot gedanst op deze van Tom Brown en Funking for Jamaica. En daarom zou zij deze graag nog eens opnieuw horen.

deze maand en begin volgende maand in juli. Dan zijn ze in de buurt, maar ze treden niet op in ons land. Maroon 5, die je net hoorde, met Memories. Ze komen naar Italië, naar Frankrijk, naar Ierland, naar Engeland, Verenigd Koninkrijk en ook naar Spanje. Daar gaan ze optreden, maar België slaan ze dus over. Nog voor het nieuws van 5 uur gaan we zo meteen dansen met de Freestylers en Push Up. En dit is nog eens die leuke van Supertramp en

0: De 90's Top 500 zit nog vers in ons geheugen. En daarom neem ik je straks mee naar die heerlijke jaren 90. Met Charles en Eddie en Would I Lie to You.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Portugal the Man, Feel It Still en ook de Bengals met Walk Like an Egyptian. Dat zijn er maar twee van de hele plays die je gaat horen na 5 uur. Nieuws nu met Thomas Everiks.
3: Goedemiddag. Minister Franke wil relschoppers naar het leger sturen, extra alertheid op het Pentagon en nieuwe tools voor ChatGPT. Theo Franke wil relschoppers op legerdienst sturen om hen meer respect en discipline bij te brengen. Dat heeft hij gezegd in VTM Nieuws. Aanleiding zijn de rellen eerder deze week in Brussel na de hervormingen in het Franstalige onderwijs.
4: We kunnen kijken, als dat in de regering wordt beslist, ik ben daar niet alleen, maar ik ben altijd bereid om te kijken en daar bijvoorbeeld ook een verhaal te brengen van nog wat meer drill, nog meer discipline voor een aantal van die jongeren die compleet van God los zijn. Voor mij is dat bespreekbaar. Dat zit niet alleen bij Defensie, maar zoals u weet, Defensie staat altijd paraat.
3: Een verplichte legerdienst voor al jongeren is volgens Franke op dit moment niet haalbaar. Een Fransman van 20 moet voor de onderzoeksrechter komen na het zware ongeval gisteravond in Waregem. De politie wilde de man tegenhouden omdat hij veel te snel reed, maar hij vluchtte weg en veroorzaakte daarbij meerdere ongevallen. De politie kon hem uiteindelijk oppakken, hij had geen rijbewijs. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau, dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Kriegemans.
5: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
3: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, waar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zit. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. En de Fransman Alex Baudin heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Dat is de vroegere Dauphiné. Baudin kwam solo over de finish tijdens deze openingsrit. Hij had 31 seconden voorsprong op een groepje dat moest sprinten voor het podium. Plaats 2 ging naar onze landgenoot Ramses de Bruin. Het brons was voor een andere Fransman, Leo Bissio. En dan heb ik nog het weer, wolken en opklaringen de rest van de dag en avond. Het blijft droog, temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen en 21 graden. Dinsdag zon en buien nog maar 17 graden. En ook de dagen nadien geregeld buien en zon 18 graden.
0: Ik heb 4 files voor jou. Richting Antwerpen verlies je de meeste tijd op de E17 op dit moment. Tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West 8 minuten erbij. De Brusselse buitering dan tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Plus 5 op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook plus 5. Net als op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
6: Dit is Joe.
1: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

0: misschien af en toe eens een leugentje om best wil, maar verder de waarheid en niks dan de waarheid natuurlijk. Charles en Eddie en Would I Lie to You?
1: Joe Gold.
0: Zometeen van bijna 10 jaar geleden ga ik Portugal the Man nog eens draaien en Feel It Still. Ja, 10 jaar geleden stond ook de wereld stil, want toen overleed David Bowie en comedian Alex Agnew. Die maakte voor onze collega's van Joe Gold in de maand juni een hele mooie reeks, een hele mooie muzikale reeks en die heet David Bowie Forever. Als er op deze aarde iemand rondloopt die alles van David Bowie weet, dan is het Alex Agnew wel. Persoonlijke verhalen, favoriete nummers, verrassende inzichten over zijn grote muzikale held David Bowie. Ze passeren elke zaterdag in juni bij Joe Gold. Elke zaterdag tussen 12 en 1 op de middag. En als je zegt van, dat is een moeilijke om dan te luisteren, dan kan je de uitzending herbeluisteren op dinsdagavond om 8 uur. David Bowie Forever dus. Maar ook in de Joe-app en op joe.be zijn de uitzendingen altijd terug te vinden. Deze dus van 10 jaar geleden.

Als je dit jaar De Mol hebt gezien, dan is dit het nummer dat voor altijd de geschiedenisboeken zal ingaan. Als het nummer dat de winnares van De Mol niet kende. The Bangles en Walk Like an Egyptian. Ja, het zou eigenlijk een goede molactie geweest zijn, maar het bleek uiteindelijk toch Wouter, dat Wout de saboteur was dit jaar.

0: de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Code Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu één jaar lang tot drie mobiele abonnementen gratis bij je internet.
7: Wat? Drie?
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora!
8: Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
9: Good times.
8: Great music. Yeah.

68 zou hij vandaag geworden zijn. Prince, maar hij overleed 10 jaar geleden al. Money don't matter tonight, omdat je nooit genoeg Prince kan horen en draaien op de radio. Zometeen de nieuwe van Milk King, de opvolger van Unstoppable. Die ga ik draaien, die heet Medicine. Maar eerst ga ik jou aan het werk zetten, want we zitten in het laatste uurtje op zondag van Greatest Hits. En dan gaan we naar de jaren 90. Vandaag gekoppeld aan de allerlaatste K3-show die vanavond wordt gespeeld in de AFAS Dome in Antwerpen. Want de OG's van K3 die hebben bewezen dat muziek herinneringen bewaart. Welk liedje uit de 90's katapulteert jou terug naar de speelplaats, naar een vakantie uit de jaren 90 of misschien wel naar je eerste fuif? Stuur mij jouw 90's soundtrack maar door. En dat kan natuurlijk via de Joe-app. Meer dan welkom zijn de suggesties.

0: zo was het één groot feest met Clouseau. Eens kijken of het onderweg ook zo'n groot feest is. Drie files op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je aan tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Je verliest er 6 minuten. Richting Nederland op de Antwerpse ring verlies je 5 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En de laatste vertraging duurt 5 minuten, staat richting Antwerpen op de A12. Tussen Zandvliet en Berendrecht.
1: Dit is Joe.
2: Greatest Hits met Kenneth Stevens.

Zo klonk Dusty Springfield in 1990 in Private. 6:04 op de zondagnamiddag. Straks vanaf 6:00, dan duikt onze Raf van Brussel weer de coulissen en de backstages in bij de grootste artiesten. En dan hoor je zijn verhalen weer tussen 6 en 8. En daarna doen we het rustig aan, zoals elke zondagavond bij Joe met Joe Easy. En dit is al een mooie voorsprong daarop. A Great Big World en Christina Aguilera.

0: bij Joe. Joe Easy. Say Something was dit nog eens. A Great Big World en Christina Aguilera. Voor 6 uur vanavond moeten we het nog eens hebben over iets waar ik mij vandaag vestimentair heb op aangepast. Je moet maar eens gaan kijken op joe.be. Kijk eens heel even binnen in de studio. Het t-shirt dat ik draag vandaag heeft iets te maken met iets waar we het voor 6 uur nog gaan over hebben. Maar eerst Nick Kamen en I Promise Myself.
1: Vanavond raakt VTM gevoelige snaren met het ontroerend mooie Heel Mijn Hart. En bij VTM 2 proberen de Men in Black International vooral een mottige mol te raken. Vanavond bij VTM en VTM 2.
2: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
4: Volkswagen.

0: Over iets minder dan 3 uur dan beginnen ze eraan voor de allerlaatste keer. Karen, Christel en Kathleen in de AFAS-dome in Antwerpen.
1: Dit is Joe.
0: Het allerlaatste K3 OG-concert. De laatste in de reeks van 48 concerten. Maar liefst vanavond zitten erop alle herinneringen uit hun tijd. Die zijn weer naar boven gehaald. En die worden dan ook weer bewaard in een mooie herinneringendoos. En daarom vraag ik jou de hele namiddag naar herinneringen uit de 70s, de 80s. En nu naar mooie herinneringen uit de jaren 90. En Mario die heeft er zo eentje. Logisch, als jouw oudste zoon, jouw eerste zoon geboren wordt in 1999, vernoemd naar deze 90s hit. Het was in de prille jaren 90 dat deze jonge Franse kerel een hit scoorde. Jordi en Dur Dur d'être un bébé. Ellen stond de dames van de Spice Girls in de jaren 90 altijd te playbacken en te imiteren op de speelplaats. En Caroline die zegt, ik kreeg mijn eerste Spice Girls CD voor mijn 11e verjaardag. De jaren 90, dat waren de uitgaansjaren van Gwen. Zij wilde deze nog eens horen. Too Unlimited en No Limits. Maar ik ga toch voor een andere, want er zijn heel veel berichten binnengekomen de hele namiddag lang, waarvoor een dikke merci. Ik ga naar Bilzen, naar Tine. Zij heeft in de jaren 90 haar eerste vakantieliefde beleefd. En dat was op een kamp waar dit nummer het kamplied was. Good times, great music.

heerlijke gitaren van King nog eens bij Joe. En is it any wonder? 6:09. 9 minuten voor backstage met onze Raf van Brussel. Zometeen de mooiste verhalen van in de coulissen bij de grootste artiesten tussen 6 en 8. Ik heb voor jou nog Miles Smith en Stay If You Wanna Dance, net voor het nieuws van 6 uur. En ook de Pointer Sisters met I'm So Excited. En of we hier excited zijn bij Joe, want morgen vroeg, ergens tussen 6 en 10, hebben Sven en Anke voor jou heel leuk nieuws dat ze bekend mogen maken. En ze gaan dat doen op een heel smakelijke manier. Meer zelfs onze Stijn Smets, die wordt ervoor naar de Krijmbar in Eppegem in Zemst voor gestuurd. En eigenlijk weet ik verder van niks. Maar het is wel smakelijk en leuk nieuws. Morgen vroeg bij Sven en Anke tussen 6

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Hoeveel precies, dat wil het parket niet zeggen. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog steeds spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A- en B-camera's. Hopelijk heeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. Het Pentagon, dat is het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft zijn dreigingsniveau opgetrokken tot het hoogste niveau. Dat berichten Amerikaanse media. Aanleiding zou een poging zijn van Israël om gevoelige informatie te krijgen. Professor internationale politiek David Griekemans.
5: Ik denk dat het vooral echt gericht is op wat is de Amerikaanse positie in de oorlog in Iran en Israël in Libanon. Zelfs als de Israëlische regering daar 1 of 2 uur wint, kan dat al strategisch belangrijk zijn, omdat Netanyahu dan een telefoontje kan plegen naar Donald Trump of een of ander gebaar.
3: De VS en Israël zijn eigenlijk bondgenoten in deze oorlog in het Midden-Oosten. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wil de chatbot grondig hervormen. Het wil er naar eigen zeggen een super-app van maken, maar ook programmeertools en beursexpertise in verwerkt zitten. Dat schrijft de Financial Times. Zo zou de app bijvoorbeeld voor jou meteen een reis kunnen boeken of je agenda kunnen organiseren. De aanpassingen zouden ergens de komende weken worden doorgevoerd. In Florence, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Wolken en opklaringen de rest van de avond. Het blijft droog en temperaturen rond 1 graad of 20. Morgen is het meestal bewolkt met geleidelijk regen bij 21 graden. Dinsdag zon en buien en nog maar 17 graden. En ook de dagen daarna geregeld buien en rond 18 graden.
0: Backstage met Raf van Brussel.

synthesizers, een Italiaanse droom en 3 minuten vakantie voor je oren. Meer had deze Ryan Paris niet nodig om van Dolce Vita een van de meest zonnige klassiekers van de jaren 80 te maken. Letterlijk vertaald als het zoete leven, maar in de praktijk staat het voor het goede leven. Bewust genieten van ontspanning, plezier, lekker eten en de kleine waardevolle momenten in het leven. En naar Joe luisteren is blijkbaar voor jou zo'n momentje en dat maakt me vreed blij, merci. Dit is de man die een rol op zich zal nemen tijdens de halftime show van de FIFA WK-finale, Chris Martin. Welkom backstage.

De concerten zijn een zee van lichtbandjes, meezingmomenten en kippenvel, terwijl Chris Martin over het podium dartelt, alsof hij iedereen persoonlijk wil bedanken voor het komen. Talk van Coldplay was dat. Mijn Joe, ochtendcollega Sven Ornelis, is 53 geworden vandaag. Proficiat, kameraad. Hij is ook samenjarig met Urbanus, die er 77 werd. En Prince, die zou vandaag 68 geworden zijn. Maar zijn purperen hoogheid overleed in 2006. Ook echtjarig vandaag. De man met een stem die klinkt alsof ze per ongeluk in het lichaam van iemand twee keer zo oud terechtgekomen is. Zodra hij begint te zingen, verwacht je bijna dat er een ervaren bluesveteraan op het podium staat. Tot je die gaat. Een glimlach ziet. Met zijn reislustige verhalen en warme uitstraling brengt hij muziek die voelt als een zonnige roadtrip met de ramen open. Zijn liedjes die hebben iets zorgeloos, alsof hij je onderweg spontaan uitnodigt voor een omweg die uiteindelijk het leukste deel van de reis blijkt. George Ezra is 33 jaar geworden. En ook nog jarig tenslotte het levende bewijs dat een krachtige stem geen houdbaarheidsdatum nodig heeft. Met wereldhits als It's Not Unusual, Delilah en Sex Bomb liet hij generaties fans meezingen, terwijl menig hart sneller ging slaan bij het zien van die beroemde open hemdskragen. Kilo's BH's kreeg de man naar zijn hoofd geslingerd. Hij was dan ook een podiumbeest, puur sang, alsof hij al 60 jaar lang bewijst dat cool zijn gewoon een kwestie van longinhoud is. Tom Jones, oh mijn excuses, Sir Tom Jones, is er vandaag 86 geworden. Dikke proficiat.

0: De officiële headliner van Rock Werchter op zondag 5 juli deed het niet slecht in de 90s top 500 afgelopen week. Je zette dit domme popliedje dat zo absurd is dat het eigenlijk erg goed is, dat zijn de woorden van Robert Smith zelf, op de 156ste plek. Na serieus wat gewakka wakka in 2010 mogen we in 2026 van Dai Dai gaan doen. Shakira komt eraan.
1: Code Yellow! Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
3: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
4: Dit is Nieuw bij Joe.
5: Hi everyone, this is Shakira.
4: Shakira and Burna Boy. Dai Dai.

Rod Stewart heeft 2 concerten in Las Vegas moeten afzeggen vanwege een bijholteontsteking. Hij heeft op advies van zijn artsen rust moeten nemen. Nu, ik ben het eens moeten gaan opzoeken. Bijholtes of neusbijholtes zijn met lucht gevulde holtes in de schedel die rondom en boven de neus liggen. Ja, de sinussen dus eigenlijk. Beste Rod, zeg dan toch gewoon, oh vrienden, ik heb last van mijn sinussen. Ik heb een vertaalde songtekst in mijn handen, die heb ik vertaald. Het is een grote hit en ik heb die op een andere tune gezet. En jij mag eigenlijk raden welke grote hit dat is. En nadien draai ik die voor jou. En dit kan je...

0: De Songtalk. Dit is de vertaling van het verhaal achter de noten.
1: Het is moord op de dansvloer, maar waag het niet de sfeer te verpesten. DJ die gaat dit hele huis compleet op zijn kop zetten. Oh, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet. Precies wat voor type jij bent. En daarom zal ik het spel wel meespelen. Als jij denkt dat je ermee wegkomt, dan zal ik bewijzen dat je fout zit. Ik neem je helemaal mee. Kom maar mee, jongen. Luister goed naar wat ik zeg. Hey, het is moord op de dansvloer. Maar waag het niet de groove te vermoorden. Het is moord op de dansvloer, maar steel mijn danspasjes niet. DJ, die gaat dit hele huis tot op de grond afbreken. Welke greatest hit was dit? Stuur maar door in de Joe-app.
0: Dit was de vertaling van de song achter de noten van deze hit. Dit is Joe.

0: Het begon als 5 jonge talenten in het tv-programma The X Factor in de UK. Groeide uit tot een wereldwijd fenomeen met een race van stevige hits, waaronder deze Story of My Life, One Direction. En wat de songtolk van daarnet betreft, vertaalde ik inderdaad het speelse Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Die Britse deerne met de elegante uitstraling van een filmster. Allee, dat vind ik toch. Proficiat aan alle winnaars. Jullie verdienen een medaille voor moed en volharding. Zeg, een duet tussen Rick Astley en Taylor Swift, dat zou ik eigenlijk wel eens willen horen. Maar het bestaat niet. Maar je krijgt ze nu wel in deze backstage, gewoon na elkaar.
1: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
1: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
3: Zeg, Jasmin.
4: Mm-hmm.
3: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
4: Mm-hmm.
3: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
4: Dat klopt.
3: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
4: Yes.
3: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
4: Joehoe.
3: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
4: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
3: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
4: Ja, zeker. Ja.
5: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
6: Backstage met Raf van Brussel.

0: Taylor Swift is gek op het nieuwe album van Paul McCartney. Op Instagram zegt ze: ik ben altijd weer geïnspireerd door de voormalige Beatle en noemt hem een voor eeuwig uitzonderlijke artiest. Ja, ze kent haar klassiekers.
1: Plekken zonder backstage.
0: Sommige artiesten hebben een kleedkamer vol met de gekste eisen. Van champagne, fluwelen zetels en schalen met exotisch fruit tot fitnesstoestellen of enkel maar blauw licht. Maar Depeche Mode? Die trokken in 1990 gewoon naar het dak van het World Trade Center in New York. Geen backstage, geen gordijnen, alleen wind, staal en wolkenkrabbers en heel Manhattan aan hun voeten. Voor een speciale promotieversie van Enjoy the Silence stonden Dave Gahan en company boven op de Zuidtoren, met de Noordtoren indrukwekkend achter hen. Het is een beetje een surrealistisch beeld, een synthpopband die letterlijk boven het lawaai van de stad zweeft, terwijl ze zingen dat woorden eigenlijk overbodig zijn. Je kan je voorstellen hoe dat daar voelde. De wind die door hun jassen blaast. Het verkeer dat tientallen verdiepingen later gonst. En ergens tussen de wolken dat typische Depeche Mode gevoel van mysterie en melancholie. Geen backstage dus, alleen een dak op honderden meters hoogte. Veel dichter bij de hemel raak je als popgroep gewoon niet. Depeche Mode, Enjoy the Silence.
1: Dit is Joe.
2: Backstage.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe. Het nieuws van 7 uur.
3: Een goeie avond. Bij de loodsbrand gisteren in Anderlecht zijn verschillende doden gevallen. Dat bevestigt het Brusselse parket. Maar hoeveel precies is nog niet duidelijk. Volgens de krant La Libre gaat het al zeker om 2 slachtoffers. Door de brand werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd. 50 bewoners werden een tijd lang geëvacueerd. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Hechtel-Exel in Limburg is vannacht een juwelier overvallen. 2 inbrekers vernielden er de volledige etalage en gingen aan de haal met goud en juwelen. De daders zijn nog spoorloos, zegt burgemeester Jan Dalemans.
4: De politie was onmiddellijk ter plaatse en ze hebben de wagen nog zien wegrijden. Ze hebben ook de wagen nog achtervolgd, maar het was een BMW 1 die tegen hoge snelheid vertrokken is. Ja, de politie heeft het niet kunnen volgen. De buren hebben het gefilmd, hebben ook foto's getrokken. Dus ze hebben ook de auto kunnen volgen via A en B. Camera's. Hopelijk geeft dat een beetje resultaat om toch de daders te vinden.
3: Het is nog niet duidelijk hoeveel er precies gestolen is. Dat wordt nog onderzocht. In Fleurance, in het zuiden van Frankrijk, hebben duizenden mensen meegelopen in een witte mars. Die werd georganiseerd voor Liana, het meisje van 11, dat er donderdag vermoord werd teruggevonden. Ook haar ouders en broer liepen mee. In het onderzoek naar haar dood werd een verdachte van 41 opgepakt. Hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Eerder liepen er ook al klachten tegen hem wegens zedenfeiten met minderjarigen. Bij een Russische droneaanval op Tsjernobyl is een nucleaire opslagplaats geraakt. Dat meldt Oekraïne. In de loods brak kort brand uit. De opslagplaats ligt in de buurt van de stilgelegde kerncentrale. De autoriteiten houden het stralingsniveau daar in de gaten en dat lijkt stabiel. Oekraïns president Zelensky noemt de aanval extreem laf. En Formule 1, de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
5: Backstage met Raf van Brussel.

0: The Thing I Love van Max en Andy Grammer.
1: Dit is Joe.
2: De song Spion.
0: Ik heb een verhaal over de police voor je bij. Het is een van de strafste en misschien wel grappigste verhalen over de police. Dat speelt zich af in hun beginjaren toen ze nog straatarm waren en alles deden om aandacht te krijgen. In 1978 kregen Sting, Stuart Copeland en Andy Summers de kans om mee te spelen in een reclamefilmpje voor kauwgom van Wrigley's. Dat was een bekend kauwgommerk toen. Voorwaarden van de makers: ze moesten hun haar blond verven, zodat ze er lekker punk uitzagen. Ja, de heren hadden nauwelijks geld, dus ze deden dat gewoon. Alleen, die reclame die werd nooit uitgezonden. Maar het geweldige daaraan is dat dus de police die geblondeerde look zo goed vonden dat ze hem gewoon hielden. Dat iconische blonde haar, waarmee miljoenen mensen hem later zouden herkennen, was dus eigenlijk begonnen als een goedkope kauwgomreclame die niemand ooit gezien heeft. Of zoals Stuart Copeland later zelf zei: het meeste punk aan de police was niet hun muziek, maar hun geverfde kapsels. Van kapsels naar kapstok is maar een kleine stap en dit is een perfecte kapstok om de police nog eens te draaien bij Joe.

0: Grappig, net zoals de heren van de police, was het haar van die Jazz en de Plastic Population ook vreed licht blond geverfd. Jazz, die heet eigenlijk Jasmine Evans, die geeft tegenwoordig les als zangcoach en stempedagoog in Spanje, waar ze al lang woont. The only way is up is daar dus El único camino es hacia arriba. Of zoiets. Maar dat ben ik niet lekker, hè? Dit zijn Ed Sheeran en de Kreuners.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer vandaag nog van onze online actiekorting. Enkel op colora.be.
4: Dit is Backstage.

0: Sheeran is na 15 jaar vertrokken bij zijn platenlabel Warner Music. Volgens hem heeft hij een andere aanpak nodig in zijn professionele leven. Het is een ongelofelijke reis geweest. Ik ben benieuwd waar de volgende 15 jaar me zullen brengen. Dat zei de hoogblonde teddybeer.
1: Dag op dag.
0: Op 7 juni 1963 zetten de Rolling Stones hun allereerste stap richting rockgeschiedenis. Met een cover, nota bene. Hun debuutsingle, Come On, was namelijk een opgefokte versie van een nummer van Chuck Berry. En dan, precies een jaar later, stonden Mick Jagger en Co. in Amerika als support act tijdens een tournee van The Monkees. Alleen, het brave tienerpubliek zat helemaal niet te wachten op dat wilde, ruige Britse geweld. Het resultaat was dat de Stones op sommige concerten gewoon werden uitgejouwd. En dat is best straf eigenlijk. Hè? Een band die eerst boegroep kreeg en enkele jaren later zelf het grootste rockcircus ter wereld werd. En vandaag in 1972 begon een van de grootste musical fenomenen ooit aan zijn rit op Broadway. Grease ging daar officieel in première nadat de show enkele maanden eerder al onverwacht hard was aangeslagen in het Eden Theater. Het publiek viel massaal voor leren jekkers, vetkuiven, teenage romance en muziek die klonk alsof de jaren 50 nooit waren weg geweest. En dus verhuisde Grease naar het absolute mekka van de musicalwereld, Broadway. En hoe groot dat succes werd? Wel, in 1979 speelde Grease zijn 3388ste voorstelling en verbrak daarmee het toenmalige Broadway-record van Fiddler on the Roof. En op 7 juni 1987 gebeurde er iets magisch in Berlijn. David Bowie die stond daar met zijn gigantische Glass Spider Tour vlakbij de Reichstag te spelen. Letterlijk aan de andere kant van de Berlijnse muur. Aan de West-Berlijnse kant stonden duizenden fans luid mee te zingen, maar ook aan de andere kant in Oost-Berlijn probeerden jongeren het concert op te vangen. Sommigen klommen zelfs op de muren en uitkijkpunten om toch maar iets van Bowie te kunnen horen en te zien. Muziek waaide die avond eigenlijk gewoon de grens over. Op die zomeravond in 1987 leek het even alsof muziek sterker was dan beton en prikkeldraad. En 2 jaar later zou die Berlijnse muur dan vallen. Altijd goed bij Joe, Bowie.

0: Peter Kingsbury van Cock Robin die zit sinds kort op Instagram. En daar liet hij na een korte introductie weten dat hij een nieuw hoofdstuk aansnijdt. New era is coming. Ja, de kans dat hij in transitie gaat lijkt me klein, dus ik vermoed dat het met nieuwe muziek zal te maken hebben. En dat is fijn. Straks een jarige Job en het gezicht en de stem van de reggae.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Backstage.

33 jaar is hij geworden vandaag. Hip Valerie Joehoe voor deze George Ezra. Ik mag weer een kleedkamer betreden, een backstage deur openzwaaien. En ik ga je vertellen wat ik zie, ruik en voel. En in die uitleg zitten tips verborgen. En jij mag raden in welke kleedkamer ik zat. Voor een heerlijke prijs. Deze.

0: de kleedkamer.
1: Amai. Ik duw de deur open en meteen voelt het alsof ik in Parijs van lang geleden ben binnengestapt. Het ruikt hier naar verse bloemen, heerlijk wel. En een vleugje Frans parfum en papier waarop net nog een songtekst werd neergepend. Op de stoel ligt een wit jurkje uit de jaren 60. Daarna een stapeltje zwart-wit foto's waarop een jonge zangeres steeds opnieuw dezelfde blik heeft. Vrolijk, maar ook een tikje ondeugend. Op een tafel staat een miniatuurpopje van een wassen figuurtje. Waarom dat daar staat, dat lijkt wel een raadsel. Al zou een overwinning in een groot Europees liedjesfestival misschien een hint kunnen zijn. Naast een notitieboekje ligt een kaartje met daarop de woorden Poupée de cire en de rest is afgescheurd. In een hoek staat een piano met daarop een foto van een man die duidelijk meer was dan zomaar een collega. Iemand met wie muziek niet alleen werd gespeeld, maar ook gedeeld. Tussen de bladmuziek op de piano zie je woorden als Ella, Resist en Babacar. Voor de meeste mensen zomaar woorden, maar voor kenners een rechtstreekse weg naar het antwoord. Ze begon als het guitige meisje van de JJ-pop, maar groeide uit tot een van de meest geliefde stemmen van Frankrijk. In Wiens kleedkamer stond ik hier. De Joab. Backstage.

Wat een eer, zeg, mogen rondneuzen in de kleedkamer van die mooie Franse nachtegaal France Gall. Ze kleurde toch de jaren 70 en 80 van velen onder ons, hè? Ook die van mij. En ze doet me steeds denken aan een glas champagne op een zonnig terrasje in Parijs. Licht, sprankelend en altijd goed voor een glimlach. Proficiat aan alle winnaars. Zoek maar weer al een plekje voor die machtige prijs. Het grote niets. En dat na al die prijzen in het Joop Prijzenpaleis, zeg. Ik heb het gevoel dat dit nog een fijne zondagavond wordt voor jou en je dierbaren. Bedankt om erbij te zijn en graag tot de volgende Backstage.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Joe. Het nieuws van 8 uur.
2: Een goeie avond. De exacte dodentol na de loodsbrand in Anderlecht blijft onduidelijk. Het parket bevestigt alleen dat er meerdere lichamen zijn gevonden. Er is sprake van 2 slachtoffers, maar dat is dus nog niet officieel bevestigd. Het parket houdt ook alle pistes rond de oorzaak open, vertelt journaliste Katrien Sellens.
3: Vandaag zijn een wetsdokter ter plaatse gekomen samen met de procureur van Brussel, ook het gerechtelijk lab en een branddeskundige. Alle diensten zijn intussen vertrokken. Daarnet ook de mensen van het DVI, dat is het team van de federale politie, dat de overledene identificeert. Het is dus nu wachten op het verslag van al die diensten.
2: Tennis. De Duitser Alexander Zverev heeft Roland Garros bij de mannen gewonnen. Hij klopte de Italiaan Flavio Cobolli in 5 sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam-titel. Formule 1. De Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs van Monaco gewonnen. Zijn 5e zege op rij al. De Brit Lewis Hamilton werd 2e, de Fransman Isaac Hadjar 3e. De Nederlander Max Verstappen moest kort na de start al opgeven door motorproblemen. Ook huidig wereldkampioen Lando Norris had problemen en moest opgeven. En de Monegask Charles Leclerc crashte op 10 rondes van het einde. En in het Spaanse Pamplona heeft Bart Swings een internationale skielermarathon gewonnen. Hij deed er 1:02:34 over. De nummer 2, een Fransman, finishte op 49 seconden. Bart Swings was de enige Belgische deelnemer. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. En dinsdag wisselvallig met buien, maxima rond 17 graden.
1: Dit is Joe.
0: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Opschudding in het voetbal in Denemarken. De Deen Christian Eriksen is opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Denemarken nam het op dat moment op tegen Oekraïne in een oefenwedstrijd. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het gezien de omstandigheden goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK-voetbal. Hij kreeg toen een defibrillator. Christian Eriksen is 34. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Franke gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Franke.
2: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO. De sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO economisch op vlak van werkgelegenheid meerwaarde dan België.
1: En dus moeten we volgens Franke evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. En in het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev Roland Garros gewonnen. Hij versloeg de Italiaan Flavio Cobolli in 5 spannende sets. Het is voor Zverev zijn eerste Grand Slam titel. Vanavond en vannacht afwisselend wolken en opklaringen, minima rond de 13 graden. Morgen begint droog, na de middag regen met kans op onweer bij 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

Easy. Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop Easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Joe Easy. Dit is Joe. Via je Joe-app of je DAB+ radio.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 10 uur.
1: Een goeie avond. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël. Dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. In het noorden van Israël gaan alarmsignalen af. Volgens het leger, daar werden al 2 raketten onderschept en zouden er nieuwe onderweg zijn. Wellicht is de aanval van Iran een vergeldingsactie voor Israëlische aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut eerder vandaag. De investeringen in defensie worden niet vertraagd. Dat heeft bevoegd minister Theo Francken gezegd bij VTM Nieuws. Hij reageert zo op de kritiek van onder meer coalitiepartner Vooruit. Die wil de investeringen iets vertragen om het gat in de begroting te dichten. Onbespreekbaar voor Francken.
2: De afspraak is die 2% te halen. Alle NAVO-bondgenoten halen die. Dat is de prijs die je betaalt om lid te zijn van de NAVO. De sterkste militaire alliantie sinds 80 jaar in de geschiedenis van de mensheid zelfs. Geen enkel ander land plukt zoveel vruchten van de NAVO, economisch op vlak van werkgelegenheid, meerwaarde dan België.
1: En dus moeten we volgens Francken evenveel ons steentje bijdragen als de andere landen. Drama voor de jonge Rode Duivels. Ze grijpen net naast de titel op het EK bij de U17. Ze verloren van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch blijft het een bijzonder knappe prestatie van onze jonge Duivels, zegt sportjournalist Janko Beekman.
3: Het zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17-lichting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
1: Nog in het voetbal is de Deen Christian Eriksen opnieuw in elkaar gezakt op het veld. Dat gebeurde tijdens een oefenwedstrijd van Denemarken tegen Oekraïne. Volgens de Deense nationale ploeg is Eriksen bij bewustzijn en stelt hij het, gezien de omstandigheden, goed. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand op het veld op het EK voetbal. Hij kreeg achteraf een defibrillator. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond de 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

Nog tot middernacht hier bij Joe. Nog meer en non-stop easy hits op onze digitale zender Joe Easy. Via je Joe-app of je DAB+ radio.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Iran heeft opnieuw raketten afgevuurd op Israël, dat meldt het Israëlische leger. De aanvallen zijn geleden van 8 april, toen een staakt het vuren werd afgekondigd. Volgens het Israëlische leger werden er een tiental raketten afgevuurd en werden ze allemaal neergehaald. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers of schade. De Iraanse revolutionaire garde laat weten dat de aanval een waarschuwing was en dat hun reacties groter zullen zijn als Israël de agressie blijft verder zetten. Wellicht een verwijzing naar de Israëlische aanvallen van eerder vandaag op de Libanese hoofdstad Beirut. Net niet voor onze jonge rode duivels. Ze verloren hun EK-finale bij de U17 van Italië na strafschoppen. Want na 90 minuten spelen stond het 1-1. Toch mogen ze trots zijn op hun prestatie, zegt sportjournalist Janko Beekman.
2: Dat zegt wel iets over de stappen die de Belgische jeugd nog altijd blijft zetten. Vorig jaar speelde de vorige U17 richting ook al de halve finales van het WK, wat ook al een knappe prestatie was. Onder Vincent Manhart, de nieuwe sportsdirector van de voetbalbond, is er echt wel een weg ingeslagen om een soort winnaarscultuur te installeren bij de jeugdploegen ook. En oké, ze hebben dat EK nu niet gewonnen, maar we mogen er zeker van zijn dat een aantal van die jongens hebben die ooit bij grote ploegen in het eerste elftal gaan zien.
1: En hoopvol nieuws rond de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte opnieuw plots in elkaar op het veld. Dit keer tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Eriksen kreeg op het EK in 2021 een hartstilstand op het veld. Sindsdien heeft hij een soort pacemaker. En die heeft nu volgens de ploegdokter zijn werk gedaan. Eriksen kon ook zelf van het veld stappen. In het ziekenhuis zal nu verder onderzocht worden wat er precies met hem gebeurde. Christian Eriksen is 34. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.
0: Dit is Joe.
3: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Amerikaans president Donald Trump roept Israël op om geen vergeldingsacties uit te voeren op Iran. Dat zei hij tijdens een telefoongesprek met Israëlisch premier Netanyahu. Iran vuurde vanavond een tiental raketten af op Israël, ondanks een staakt het vuren. Alle raketten werden volgens het leger onderschept. Intussen wil Trump dat Iran weer aan tafel komt om te onderhandelen voor een vredesakkoord. Volgens hem staan ze dicht bij een overeenkomst. De jonge Rode Duivels balen nadat ze de finale op het EK bij de U17 hebben verloren. Ze gingen onderuit tegen Italië na penalties. De Duivels kwamen nogthans laat in de match op voorsprong, maar Italië kon er toch nog 1-1 van maken. Een zure nederlaag dus. Voor Italië is het dan weer de tweede keer in zijn geschiedenis dat het Europees kampioen wordt bij de U17. En tranen in de AFAS-doom vanavond. Na 48 shows in ons land en in Nederland hebben de K3 Originals voor de laatste keer opgetreden. Karen, Christel en Kathleen gaven nog 1 keer het beste van zichzelf in een uitverkochte AFAS-doom. Eindigen deden ze met hun intussen gevleugelde woorden.
2: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog droog, na de middag regen met kans op onweer, maxima tot 23 graden. Dinsdag wisselvallig met buien en maxima rond 17 graden.